0: fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Het is 14:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.

0: zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: is het meer nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Green Valley Estate wint ondernemersprijs en Hoofddorper aangehouden voor witwassen. Green Valley Estate is zaterdag tijdens het Horse-event in Expo Greater Amsterdam uitgeroepen tot hippische ondernemer van het jaar 2026. Het hippiecentrum uit Deurne kreeg de prijs van de vakjury vanwege de ondernemingskracht, lange termijnvisie en ontwikkeling van een historisch complex tot een internationaal centrum voor onder meer sport, evenementen, horeca en verblijf. Lely Mare Horses uit Lelystad won de publieksprijs. Het bedrijf van Fenna Elsinga en Erik van der Zee richt zich op het fokken en de revalidatie van paarden, waarbij paardenwelzijn en natuurlijk gedrag centraal staan. Tijdens de ondernemingsdag kwamen daarnaast actuele ontwikkelingen, wetgeving, paardengezondheid, voeding, leiderschap en samenwerking aan bod. Een 55-jarige Hoofddorper is dinsdag 9 september aangehouden op het verdenken van witwassen. De politie legde beslag op een schip in de haven van IJmuiden, een winkelpand in Amsterdam en een auto in Hoofddorp. De totale waarde wordt geschat op ongeveer 1 miljoen euro. De zaak kwam naar voren tijdens een onderzoek naar de handel in verdovende middelen. Op verschillende locaties in Hoofddorp, Amsterdam en Bennebroek werden doorzoekingen verricht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie heeft niets bekendgemaakt over eventuele andere verdachten. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje. In de middag neemt de bewolking verder toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 23 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Jeugdzwemmer Paris Tomu wint zilver en Niels zwemt in 24 uur de Haarlemmermeer rond. De Haarlemmermeerse jeugdzwemmer Paris Tomu, die al jaren voor de zwem- en poloclub ZPCH in Hoofddorp zwemt, heeft zilver gewonnen. Tijdens de Nederlandse juniorkampioenschappen pakte hij de zilveren medaille op de 400 meter vrije slag in de categorie jongens onder de 16 jaar. Hij tikte in een spannende finale aan in een tijd van 4 minuten en 8 seconden vlak achter winnaar Matthias Tolk. Met zijn sterke prestaties werd hij bovendien tweede van Nederland in het algehele vrije slagklassement in zijn leeftijdsklasse. Niels Onderwater duikt zaterdag 26 september om 4 uur bij zijn ouders aan de Lisserdijk het water in voor een bijzondere uitdaging. Hij wil de hele ringvaart rond de Haarlemmermeer gaan zwemmen. De openwaterzwemmer uit Arnhem, die 26 jaar in Lissebroek woonde, heeft inmiddels afstanden tot 50 kilometer getraind. Hij schat de kans dat hij de tocht van ongeveer 60 kilometer voltooit op 70%. Met zijn zwemtocht zamelt Onderwater geld in voor de Maarten van der Weijden Foundation. Inmiddels is ruim €3.500 opgehaald. Het doel is €10.000. Onderwater wil met zijn uitdaging vooral uit zijn comfortzone komen en anderen inspireren hetzelfde te doen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje. In de middag neemt de bewolking verder toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 23 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio, Haarlemmermeer. De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
1: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
3: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
4: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Races. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppen.
1: Van op Zeeland opnieuw wereldkampioen windsurfen en 7 repaircafés in Haarlemmermeer. De hoofddorper Luc van op Zeeland heeft zaterdag in het Engelse Weymouth opnieuw de wereldtitel veroverd in de Olympische IQ foilklasse. De 27-jarige windsurfer besliste de spannende finale met een sterke manoeuvre bij de voorlaatste boei. Daarmee sloeg hij een gat van zo'n 80 meter en stelde hij het goud veilig. Het is de 2e wereldtitel van op Zeeland. Eerder werd hij in 2023 al wereldkampioen en stond hij meerdere keren op het podium. De overwinning is bovendien belangrijk in de Nederlandse kwalificatiestrijd voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Voor Olympisch kampioen Kieran Patlu eindigde het WK in mineur. Zijn halve finale werd vanwege een vermeende valse start ongeldig verklaard en moest worden overgedaan. Een haperend koffiezetapparaat, piepende fiets of wiebelende stoel hoeft niet meteen de prullenbak in. In oktober zijn er inmiddels 7 repaircafés op verschillende plekken in Haarlemmermeer, waar vrijwilligers samen met bezoekers proberen spullen te repareren. Ook voor kledingverstellen kunnen inwoners daar terecht. Aanmelden is niet nodig, een vrijwillige bijdrage wordt wel gewaardeerd. De repaircafés zijn op 10 oktober in Lissebroek, 13 oktober in Zwanenburg en Hoofddorp Bornholm, 19 oktober in Vijfhuizen, 21 oktober in Hoofddorp Overbos, 23 oktober in Nieuwvennep en 28 oktober in Bad Hoeverdorp. De meeste bijeenkomsten zijn van 2:30 tot 4:30. In Bad Hoeverdorp echter van 10:30 tot 11:30. Meer informatie staat op repaircaféhaarlemmermeer.nl. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje. In de middag neemt de bewolking verder toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 23 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
3: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
2: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
4: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
2: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: uit 1970 van het album Bridge Over Troubled Water. Simon & Garfunkel en Cecilia. Goedemorgen.
1: De ochtend van Meer Radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: De derde dinsdag in september, 15 september om precies te zijn. Dit is de 258ste dag van het jaar. En hierna volgen nog 107 dagen tot het eind van het jaar. Het is dus de derde dinsdag in september. En om 12:30 begint de uitzending op NPO 1. Onder meer leest koning Willem-Alexander dan de troonreden voor. We hebben vandaag in de ochtend van Meer Radio het ontbijtplaat. Twee keer de nummer 1 hits voor je. Ik heb vandaag de muziek. Voetbal, welke wedstrijden gaan er dit weekend gespeeld worden in de keukenkampioenenvisie? Twee tracks van een nummer 1 album en de jaar van vandaag. En natuurlijk heel veel voor de muziek hoor. Wat te denken van deze van Jonas Blue.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de Ochtend van Meer Radio.

0: In de ochtend van meer radio gingen we terug naar 2010 met Lady Antebellum en Need You Now.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van meer radio.
0: Ja, wat gaan we draaien straks na 8:30? Naar Robbie Williams met Tripping. Welke plaat gaat het worden die we draaien na 8:30? En die kan jij aanvragen als ontbijtplaat. Stuur een mailtje naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En misschien draaien we straks wel na het nieuws van 8:30. Hè? Dus de ontbijtplaat.

0: En zo vlak voor het meer nieuws overzicht heb ik nog een nummer 1 hit voor je. We gaan terug in de tijd naar Nederlands Top 40 van 15 september 1973. 3 weken lang nummer 1 in Nederland. Way the Love van Golden Earring.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1.

0: Vanmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Green Valley Estate wint ondernemersprijs en hoofddorper aangehouden voor witwassen. Green Valley Estate is zaterdag tijdens het Horse-event in Expo Greater Amsterdam uitgeroepen tot hippische ondernemer van het jaar 2026. Het hippiecentrum uit Deurne kreeg de prijs van de vakjury vanwege de ondernemingskracht, lange termijnvisie en ontwikkeling van een historisch complex tot een internationaal centrum voor onder meer sport, evenementen, horeca en verblijf. Lely Mare Horses uit Lelystad won de publieksprijs. Het bedrijf van Fenna Elsinga en Erik van der Zee richt zich op het fokken en de revalidatie van paarden, waarbij paardenwelzijn en natuurlijk gedrag centraal staan. Tijdens de ondernemingsdag kwamen daarnaast actuele ontwikkelingen, wetgeving, paardengezondheid, voeding, leiderschap en samenwerking aan bod. Een 55-jarige hoofddorper is dinsdag 9 september aangehouden op het verdenken van witwassen. De politie legde beslag op een schip in de haven van IJmuiden, een winkelpand in Amsterdam en een auto in Hoofddorp. De totale waarde wordt geschat op ongeveer 1 miljoen euro. De zaak kwam naar voren tijdens een onderzoek naar de handel in verdovende middelen. Op verschillende locaties in Hoofddorp, Amsterdam en Bennebroek werden doorzoekingen verricht. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie heeft niets bekendgemaakt over eventuele andere verdachten. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje. In de middag neemt de bewolking verder toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 23 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio met Tom van Dranen.

0: En dat was Robbie Williams met Tripping bij Meer Radio.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Piet-Jan die vraagt een plaat aan voor zijn geliefde Marijke. Want hij had nog steeds heel veel van haar, hoor. Don't Dream It's Over, Crowded House.

0: gingen terug naar 1982 met Save a Prayer van Duran Duran.
1: Vandaag in de muziek.
0: Op 15 september 1993 geeft Michael Jackson een concert in een halfvol stadion in Moskou als onderdeel van zijn Dangerous Wereldtournee. En de lage opkomst is te wijten aan slechte weer en aan de entreeprijzen. Die is voor Moscovieten veel te hoog. De beste plaatsen kosten bijna 2 keer het gemiddelde maandsalaris. En van het album Dangerous, dat uitkwam op 29 november 1991... waarvan 32 miljoen exemplaren zijn verkocht, is dit Will You Be There?

In 1966 geschreven door Graham Goldman, later bekend van 10cc. Dat was Best Stop door de Hollies. En tot het NOS-journaal van 9 uur heb ik deze voor je. De nieuwste van Davin en Michel. Dit is Pinky Swear. Spreek je zometeen weer, hè? Naar het NOS-journaal.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
3: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
2: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
2: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Terug naar 1981 met Earth, Wind and Fire en Let's Groove.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Welkom terug op deze dinsdag 15 september, de 258e dag van het jaar. En hierna nog 107 dagen tot het eind van het jaar. Het is vandaag de derde dinsdag in september. En vanmiddag wordt de troonrede gerezen door koning Willem-Alexander. En de uitzendingen beginnen op Nederland 1 om 1:05. Tegenwoordig moet je zeggen NPO 1, hè? Wat hebben we vandaag nog in dit programma? We hebben voetbal. Welke wedstrijden gaan er gespeeld worden dit weekend in de Keukenkampioendivisie? Ik heb 2 tracks van de nummer 1 album voor je. En de jaren van vandaag. En ook heel veel goede muziek, hoor. Zoals Greedy van Tate McRae.

0: Three Doors Down and Here Without You.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: De wedstrijden dit weekend in de Keukenkampioendivisie. Vrijdag 18 september om 8 uur 's avonds. RKC Waalwijk tegen MVV Maastricht. FC Den Bosch tegen Helmond Sport. FC Eindhoven, FC Emmen, Top Os, FC Dordrecht, Jong Ajax, Rode JC en Jong FC Utrecht tegen VVV Venlo. Dan hebben we ook nog Jong AZ tegen FC Volendam. En Almere City treedt aan tegen Heracles Almelo. Hebben we zaterdag 19 september om 4:30 middags Vitesse tegen Jong PSV. En zondag om 4:15 dan hebben we de Graafschap tegen NAC Breda. Katy Perry voor je.

0: Chaotic bestaat nog steeds en Bart Vonkeren die zit in Chaotic. En dit was toch een soloplaat van hem pas uitgekomen als ik een zoon had. Het is bijna tijd voor het meer nieuwsoverzicht. En voor die tijd nog een nummer 1 hit voor je. Daar gaan we naar Engeland, Groot-Brittannië. Op 15 september 1966 komt daar nummer 1. All or Nothing van de Small Faces. En 1 week daar bovenaan.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Jeugdzwemmer Paris Tomu wint zilver en Niels zwemt in 24 uur de Haarlemmermeer rond. De Haarlemmermeerse jeugdzwemmer Paris Tomu, die al jaren voor de zwem- en poloclub ZPCH in Hoofddorp zwemt, heeft zilver gewonnen. Tijdens de Nederlandse juniorkampioenschappen pakte hij de zilveren medaille op de 400 meter vrije slag in de categorie jongens onder de 16 jaar. Hij tikte in een spannende finale aan in een tijd van 4 minuten en 8 seconden vlak achter winnaar Matthias Tolk. Met zijn sterke prestaties werd hij bovendien tweede van Nederland in het algehele vrije slagklassement in zijn leeftijdsklasse. Niels Onderwater duikt zaterdag 26 september om 4 uur bij zijn ouders aan de Lisserdijk het water in voor een bijzondere uitdaging. Hij wil de hele ringvaart rond de Haarlemmermeer gaan zwemmen. De openwaterzwemmer uit Arnhem, die 26 jaar in Lissebroek woonde, heeft inmiddels afstanden tot 50 kilometer getraind. Hij schat de kans dat hij de tocht van ongeveer 60 kilometer voltooit op 70%. Met zijn zwemtocht zamelt Onderwater geld in voor de Maarten van der Weijden Foundation. Inmiddels is ruim €3.500 opgehaald. Het doel is €10.000. Onderwater wil met zijn uitdaging vooral uit zijn comfortzone komen en anderen inspireren hetzelfde te doen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje. In de middag neemt de bewolking verder toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 23 graden... en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio met Tom.

Tainted Love door Soft Cell, oftewel Mark Almond en David Ball uit 1981. En van 1981 gaan we naar 1990. Het nummer 1 album uit de Britse albumlijst. 1 week nummer 1 daar. Listen Without Prejudice, volume 1 van George Michael. En van het album 2 nummers. Dit is het eerste nummer dat we gaan draaien. Dit is Freedom 90.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Another en 54 Ultra, dat was Talk to You.
1: De jarigen van vandaag.
0: We gaan eens even kijken op de verjaarskalender vandaag. Prins Harry van Groot-Brittannië, 42 jaar geworden. Rosemarijn Knol, een van de NOS-journaal Weervrouwen, 29. Rick van Veldhuizen, de jockey, die is vandaag ook jarig. Hij is 50 jaar geworden. Oliver Stone, de filmregisseur, 80 jaar. En Jackie Graham, zij blaast vandaag 70 kaartjes uit. Hier is ze samen met een groot hit van haar, samen met David Grant.

De Koekendols met Iris en tot zover deze ochtend van meer radio. Straks om 10 uur tussen de bedrijven. Duurt allemaal tot 4 uur vanmiddag. Dan bij Nito Amersfoort en hij presenteert het programma Onderweg. En dan om 7 uur Fedo Veldman met natuurlijk Van Kat en Feestjes. En 9 uur, dan zijn zij er ook weer, Arjan en Belle. En ze presenteren samen een Slijmertijd. Om 10 uur is weer tijd voor Tom van der Hanen. En die zit dan weer met, haha, Nice and Slow. Ik heb er nog eentje voor je tot het NOS-journaal van 9 uur. Deze van Kylie Minogue, je weet wel. Can't get it.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Slammertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Slammertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Van op Zeeland opnieuw wereldkampioen windsurfen en 7 repaircafés in Haarlemmermeer. De hoofddorper Luc van op Zeeland heeft zaterdag in het Engelse Weymouth opnieuw de wereldtitel veroverd in de Olympische IQ foilklasse. De 27-jarige windsurfer besliste de spannende finale met een sterke manoeuvre bij de voorlaatste boei. Daarmee sloeg hij een gat van zo'n 80 meter en stelde hij het goud veilig. Het is de 2e wereldtitel van op Zeeland. Eerder werd hij in 2023 al wereldkampioen en stond hij meerdere keren op het podium. De overwinning is bovendien belangrijk in de Nederlandse kwalificatiestrijd voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Voor Olympisch kampioen Kieran Batlu eindigde het WK in mineur. Zijn halve finale werd vanwege een vermeende valse start ongeldig verklaard en moest worden overgedaan. Een haperend koffiezetapparaat, piepende fiets of wiebelende stoel hoeft niet meteen de prullenbak in. In oktober zijn er inmiddels 7 repaircafés op verschillende plekken in Haarlemmermeer, waar vrijwilligers samen met bezoekers proberen spullen te repareren. Ook voor kledingverstellen kunnen inwoners daar terecht. Aanmelden is niet nodig, een vrijwillige bijdrage wordt wel gewaardeerd. De repaircafés zijn op 10 oktober in Lissebroek, 13 oktober in Zwanenburg en hoofddorp Bornholm, 19 oktober in Vijfhuizen, 21 oktober in hoofddorp Overbos, 23 oktober in Nieuwvennep en 28 oktober in Bad Hoeverdorp. De meeste bijeenkomsten zijn van 2:30 tot 4:30. In Bad Hoeverdorp echter van 9:30 tot 11:30. Meer informatie staat op repaircaféhaarlemmermeer.nl. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. In de komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje. In de middag neemt de bewolking verder toe en kan er plaatselijk wat regen vallen. De middagtemperatuur ligt erbij rond de 23 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog en werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Palingen blijven steken bij Sparendam en de bouw van de A-pier op Schiphol vordert gestaag. Uit een bijzonder onderzoek waarbij palingen met een zender worden gevolgd blijkt dat zij bij gemaal Sparendam nauwelijks de weg naar zee kunnen vinden. Voor palingen is dat van levensbelang voor hun tocht naar de Sargassozee waar zij zich voortplanten. Van 85 palingen bleken er 24 de weg naar zee te hebben gevonden via de gemalen bij Halfweg, Sparendam, Katwijk en Gouda. Bij Halfweg lukte dat prima, maar bij Sparendam bleven de palingen steken. 16 hingen daar gemiddeld 2 maanden rond, terwijl maar eentje de juiste weg vond. Volgens het Hoogheemraadschap is dat goed te verklaren, omdat het schepradgemaal bij Sparendam veel geluiden en drukgolven maakt die de alen afschrikken. Het gemaal bij Halfweg is daarentegen juist heel stil. Wie de afgelopen jaren langs de nieuwe A-pier van Schiphol reed, zag vooral stijgers, kranen en een gebouw dat maar niet af leek te komen. Nu is dat gelukkig anders. De hoofdbouw is gereed en dat is een moment om stil bij te staan, want de bouw heeft veel hobbels gekend. De afgelopen jaren is het aantal reizigers groter geworden, terwijl delen van de infrastructuur verouderden, waardoor lange wachtrijen ontstonden in gebouwen die niet meer aansloten op de door de reiziger gevraagde kwaliteit. De nieuwe A-pier geeft meer ruimte om de reiziger naar behoren te ontvangen en meer kwaliteit te bieden. Naar verwachting wordt de A-pier in april 2027 in gebruik genomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt en vallen er tegen de avond enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 18 graden. De westenwind is matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Koen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Automobilist verliest macht over het stuur en eindigt in sloot, en schoonmakers staken op Schiphol. Maandagnacht is een automobilist de macht over het stuur verloren op de A4 ter hoogte van Hoofddorp. De auto met zijn inzittenden eindigde uiteindelijk in het naastgelegen water. Even na middernacht ging het mis op de A4. Een automobilist die richting Den Haag reed, raakte van de weg. Hij reed door de middenberm en kwam uiteindelijk in de naaste A4 gelegen sloot terecht. Alle inzittenden konden zelfstandig de auto verlaten. Ze zijn opgevangen door de politie en de Rijkswaterstaat. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Eén rijstrook was door het ongeval tijdelijk afgesloten. Op Schiphol staken schoonmakers deze week van maandag tot en met vrijdag. Ze hebben een reeks van eisen neergelegd voor een betere cao, waar nog niet door de werkgevers op gereageerd is. Het gaat om een actie van de FNV die wil dat de cao wordt opengebroken en een aantal zaken wordt aangepast. Daarbij gaat het onder andere om geen inkomensstraf bij ziekte, automatische prijscompensatie, een hogere loonsverhoging en gelijke toeslagen voor hotelschoonmakers. Het gaat om ongeveer 80% van de 320 op Schiphol werkzame schoonmakers, waaronder ook mensen die vliegtuigen reinigen. Schiphol zegt dat het nog niet duidelijk is wat de impact van de actie is en gaat zijn best doen om de overlast te beperken. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt en vallen er tegen de avond enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 18 graden. De westenwind is matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Bepalingen blijven steken bij Sparendam en de bouw van de A-pier op Schiphol vordert gestaag. Uit een bijzonder onderzoek waarbij palingen met een zender worden gevolgd, blijkt dat zij bij gemaal Sparendam nauwelijks de weg naar zee kunnen vinden. Voor palingen is dat van levensbelang voor hun tocht naar de Sargassozee, waar zij zich voortplanten. Van 85 palingen bleken er 24 de weg naar zee te hebben gevonden via de gemalen bij Halfweg, Sparendam, Katwijk en Gouda. Bij Halfweg lukte dat prima, maar bij Sparendam bleven de palingen steken. 16 hingen daar gemiddeld 2 maanden rond, terwijl maar eentje de juiste weg vond. Volgens het Hoogheemraadschap is dat goed te verklaren, omdat het schepradgemaal bij Sparendam veel geluiden en drukgolven maakt die de alen afschrikken. Het gemaal bij Halfweg is daarentegen juist heel stil. Wie de afgelopen jaren langs de nieuwe A-pier van Schiphol reed, zag vooral stijgers, kranen en een gebouw dat maar niet af leek te komen. Nu is dat gelukkig anders. De hoofdbouw is gereed en dat is een moment om stil bij te staan, want de bouw heeft veel hobbels gekend. De afgelopen jaren is het aantal reizigers groter geworden, terwijl delen van de infrastructuur verouderden, waardoor lange wachtrijen ontstonden in gebouwen die niet meer aansloten op de door de reiziger gevraagde kwaliteit. De nieuwe A-pier geeft meer ruimte om de reiziger naar behoren te ontvangen en meer kwaliteit te bieden. Naar verwachting wordt de A-pier in april 2027 in gebruik genomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt en vallen er tegen de avond enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 18 graden. De westenwind is matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

verdrongen. De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Automobilist verliest macht over het stuur en eindigt in sloot. En schoonmakers staken op Schiphol. Maandagnacht is een automobilist de macht over het stuur verloren op de A4 ter hoogte van Hoofddorp. De auto met zijn inzittenden eindigde uiteindelijk in het naastgelegen water. Even na middernacht ging het mis op de A4. Een automobilist die richting Den Haag reed, raakte van de weg. Hij reed door de middenberm en kwam uiteindelijk in de naaste A4 gelegen sloot terecht. Alle inzittenden konden zelfstandig de auto verlaten. Ze zijn opgevangen door de politie en de Rijkswaterstaat. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. 1 rijstrook was door het ongeval tijdelijk afgesloten. Op Schiphol staken schoonmakers deze week van maandag tot en met vrijdag. Ze hebben een reeks van eisen neergelegd voor een betere cao, waar nog niet door de werkgevers op gereageerd is. Het gaat om een actie van de FNV die wil dat de cao wordt opengebroken en een aantal zaken wordt aangepast. Daarbij gaat het onder andere om geen inkomensstraf bij ziekte, automatische prijscompensatie, een hogere loonsverhoging en gelijke toeslagen voor hotelschoonmakers. Het gaat om ongeveer 80% van de 320 op Schiphol werkzame schoonmakers, waaronder ook mensen die vliegtuigen reinigen. Schiphol zegt dat het nog niet duidelijk is wat de impact van de actie is en gaat zijn best doen om de overlast te beperken. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt en vallen er tegen de avond enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 18 graden. De westenwind is matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentine en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuws Overzicht met Rob Joppe.
2: Philip de Christoffers in Filmhuis C. En tentoonstelling over de agrarische en lokale geschiedenis. De film De Christoffers draait zondagmiddag 20 september in Filmhuis Hoofddorp van C. Het verhaal gaat over de kinderen van een ooit gerenommeerde kunstenaar die een kunstvervalser inschakelen om zijn onafgemaakte schilderijen te voltooien en zo hun erfenis veilig te stellen wanneer hun vader overlijdt. Sir Ian McKellen speelt de kunstenaar Julian Sklar, ooit een belangrijk kunstenaar in de Londense pop-art scene van de jaren 60 en 70. Zijn van hem vervreemde kinderen hopen op een lucratieve erfenis en schakelen Laurie in, een kunstrestaurateur en voormalig vervalser. Laurie probeert toegang te krijgen tot 8 onafgemaakte schilderijen die zijn verstopt door Julian. Na zijn dood zouden ze dan herontdekt moeten worden en als nieuwe meesterwerken worden gepresenteerd. Kaarten via c.nl. Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen afgelopen weekend was er naast de boerderijwinkel van fruitkwekerij De Appelenburg in Abbenes een kleine tentoonstelling ingericht over de agrarische en lokale geschiedenis van de Huigsloterpolder. Oude foto's, archiefmateriaal, familiestukken en bijzondere verhalen namen de bezoekers mee naar hoe de boerderij van de familie Zegveld door de generaties heen veranderde. De familie had oorspronkelijk een boerenbedrijf op grond die later plaatsmaakte voor de landingsbanen van Schiphol. In 1926 ging de familie de Huigsloterpolder huren en bouwde daar een nieuw bestaan op. De tentoonstelling is de komende weken nog iedere zaterdag te zien in de boerderij aan de Huigsloterdijk 295 te Abbenes. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt en vallen er tegen de avond enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 18 graden. De westenwind is matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

expenses.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Benito Amersfoort op Meer Radio.

0: Ik heb het uit moeten zoeken. Wat betekent SOS, Signal of Distress? Dat was de eerste plaat voor het programma Onderweg hier op Meer Radio.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Onderweg. Ja, hiep en de piep, daar is hij weer. Bijzonder goedemiddag. Welkom bij het live gepresenteerde programma Onderweg hier op Meer Radio. Tussen de klok van 4 en 6 uur. Met ook vandaag weer de vertrouwde ingrediënten. En voor onze vaste luisteraars is dat geen nieuws. De redactie is natuurlijk weer in goede handen van Jetty en Rob Joppe. Wat ons meteen brengt bij een leuk interessant onderzoek waarbij palingen met een zender worden gevolgd. Ja, ik ga je er zo meteen meer over vertellen. Het allerlaatste nieuws uit de Haalmeer uit de rubriek 112 Veiligheid. Er is een aanhouding geweest voor het witwassen van een 55-jarige man. Nee, het gaat over witwassen en dat is een 55-jarige man uit Hoofddorp. Hij is aangehouden op verdenking van witwassen. Heeft helemaal niks te maken met dat wasmiddel. Nee, helemaal niet. Er wordt hier helemaal niet wit gewassen. Daar wordt hij wel wit gewassen. Maar dat doen we in de wasmachine. Het is 4:05. Heel leuk dat je luistert naar Meer Radio. We zijn er voor jou. Ieder moment van de dag. 24/7. En nu een beetje specialer. We gaan een beetje de kant op van de love music. En dat betekent dat je misschien even lekker kan ontspannen. Gewoon even relaxen. Gewoon even niks doen. Leg dat toetsenbord even aan de linkerkant en geniet even van Christopher Cross. Dat is dat hele mooie taartje.

ja, goed nieuws over deze mannen van Abel. Met name natuurlijk Joris Rasenberg. Die vorig jaar bekend maakte dat helemaal weer goed gaat komen, deze band. Deze band komt weer terug. En ze hebben een 25-jarig jubileum te vieren. En dat betekent dat we meer gaan horen van Abel. Dat was natuurlijk de reden dat die meer erin worden op meer radio. Sommige dingetjes die weten wij dan. En dan gaan we dat muzikaal vertalen aan jou. Het is 12 minuutjes over de klok van 4. En ik vertelde je net een mooie teaser over die paling. Nou, dat is een heel mooi verhaal, moet je luisteren. Uit een bijzonder onderzoek waarbij palingen met een zender worden gevolgd, blijkt dat zij bij het gemaal Sparendam nauwelijks de weg naar zee kunnen vinden. Voor palingen is dat van levensbelang voor hun tocht naar de Saragossazee, waar ze zich voortplanten. Van de 85 palingen bleken er maar liefst 24 de weg naar de zee hebben gevonden. Via de gemalen in Halfweg, Sparendam, Katwijk en in Gouda. Bij Halfweg lukt dat prima, maar bij Sparendam bleven de palingen steken. Hoe is het mogelijk, hè? Het was een paling blijft steken. 16 hingen daar gemiddeld 2 maanden rond, terwijl er maar juist de juiste weg kon vinden. Volgens het Hoogheemraadschap is het goed te verklaren, omdat het schaaprattige maal bij Sparendam veel geluiden en drukgolven maakt met die alen, dus die alen afschrikt. Het gemaal bij Halfweg is daartegen juist heel erg stil. Die schijnt beter in het water te kunnen scheppen. En daar was ik natuurlijk afgelopen zondag nog. Het oudste stoomgemaal van de wereld, nog werkende stoomgemaal. Ik heb thuis inmiddels zo'n stukje kolen liggen en een oud stuk ijzer van het schoeprad wat ze recentelijk hebben gerenoveerd, en een beker van 100 jaar stoomgemaal. Je vraagt je natuurlijk misschien ook een klein beetje af, jongens, waar die ligt die Saragossazee? Want dat is natuurlijk best een onbekend iets. Nou, die bevindt zich ruwweg tussen de Canarische eilanden en het Caribisch gebied. En je vraagt je misschien dan ook af, waarom gaat die paling daar naartoe? Nou, dat is natuurlijk, alles heeft dat te maken met dat sargassumwier wat daar in wilde vorm groeit. En dat vinden die beesten hartstikke lekker. Het is een plek waar de Europese en Amerikaanse paling dus naartoe trekt om te paren en hun eitjes te leggen. Ja! Nou, dat is een mooi verhaal over de paling die dus toch blijkt te kunnen blijven steken, ondanks dat die zo glad is, hè? Mooi verhaal. Als je er nog meer over wil lezen, dan kan dat natuurlijk op www.meerradio.nl. Daar staat het hele verhaal en kan je dat nog eens een keertje

glibberig lezen. Dan hebben we nu iemand bereid gevonden van niet geringe kwaliteit. Dat is Chris Isaak. Hij heeft het over de games die een beetje raar in elkaar zitten. Oftewel, Wicked Games.

0: Ja, you're so kind of wonderful. Grandmaster Funk en Furious Five wil ik zeggen, maar dat is heel iets anders. De Grandmaster Funk Railer en Some Kind of Wonderful. Dat allemaal hier op Meer Radio. Ik zit een leuk bericht te lezen over de nieuwe A-pier op Schiphol. Daar ga ik je zo meteen wat over vertellen. Maar we hebben natuurlijk weer een muzikale tosti. Zoals de vaste luisteraars van Onderweg op dinsdagmiddag weten, proberen we altijd muzikale overeenkomsten te vinden tussen artiesten die om het half uur nieuws zitten. En in dit geval is dat ook weer een hele mooie kronkel. We hebben het over Snoop Dogg Dogg en over Anastasia. Ja, hebben die nou iets met elkaar te maken, muzikaal? Of vinden ze elkaar leuk? Of hoe steekt het in elkaar? Nou, ik ga het na Paid My Dues van Anastasia vertellen. Dat betekent dus dat we weer een muzikaal tosti hebben. Blijf erbij, want hij is hartstikke leuk dit keer.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Palingen blijven steken bij Sparendam en de bouw van de A-pier op Schiphol vordert gestaag. Uit een bijzonder onderzoek waarbij palingen met een zender worden gevolgd, blijkt dat zij bij gemaal Sparendam nauwelijks de weg naar zee kunnen vinden. Voor palingen is dat van levensbelang voor hun tocht naar de Sargassozee, waar zij zich voortplanten. Van 85 palingen bleken er 24 de weg naar zee te hebben gevonden via de gemalen bij Halfweg, Sparendam, Katwijk en Gouda. Bij Halfweg lukte dat prima, maar bij Sparendam bleven de palingen steken. 16 hingen daar gemiddeld 2 maanden rond, terwijl maar eentje de juiste weg vond. Volgens het Hoogheemraadschap is dat goed te verklaren, omdat het schepradgemaal bij Sparendam veel geluiden en drukgolven maakt die de alen afschrikken. Het gemaal bij Halfweg is daarentegen juist heel stil. Wie de afgelopen jaren langs de nieuwe A-pier van Schiphol reed, zag vooral stijgers, kranen en een gebouw dat maar niet af leek te komen. Nu is dat gelukkig anders. De hoofdbouw is gereed en dat is een moment om stil bij te staan, want de bouw heeft veel hobbels gekend. De afgelopen jaren is het aantal reizigers groter geworden, terwijl delen van de infrastructuur verouderden, waardoor lange wachtrijen ontstonden in gebouwen die niet meer aansloten op de door de reiziger gevraagde kwaliteit. De nieuwe A-pier geeft meer ruimte om de reiziger naar behoren te ontvangen en meer kwaliteit te bieden. Naar verwachting wordt de A-pier in april 2027 in gebruik genomen. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt en vallen er tegen de avond enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 18 graden. De westenwind is matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Goedemiddag, dit is Benito Amersfoort op Meer Radio.

Ik vraag me meteen ook af eigenlijk of ze deze plaat ook bij de Belastingdienst regelmatig draaien. Pay my dues. Jorde Anastasia. En daarvoor dus die plaat van Snoop Dogg. En je vraagt je natuurlijk af, Benito, hoe zit dat nou eigenlijk met die muzikale tosti? Want jij zegt dat die twee platen heel erg met elkaar te maken hebben. Nou, dat kan wel een beetje kloppen. Ik ga het je uitleggen. Divided, daar ontstaat een klein beetje de verwarring. Want beide artiesten hebben een nummer uitgebracht met exact dezelfde titel. Anastasia deed dat in 2008 met Divided. En Snoop Dogg deed het 10 jaar later nog een keer in 2018 met het gospel rap nummer genaamd Divided. Uitgebracht op zijn album Bible of Love. Nou, dat is de muzikale tosti met daartussen het nieuws wat verdacht veel lijkt op hetgene wat ik net had voorgelezen over die teaser, de aap hier op Schiphol en die gladde paling die toch blijkt te kunnen blijven steken zo hier en daar. Mooi, hè? Wat kruiselingen nieuwsinformatie. Het is 4 minuutjes over de klok van 16:30 en als je vandaag tot 17:00... aan het werk bent bij The Bos, dan heb ik goed nieuws voor je. Want dat betekent dat je nog 24 minuutjes moet volhouden. 24 minuten nog voor de baas paraat staan en het voor elkaar maken.

En om dat voor elkaar te krijgen, ga ik je een beetje motiveren met een lekkere knijter van een plaat. Hij is magnetisch. Hier is het hele mooie Pusha. Of was het nou precies andersom? Het trekt in ieder geval wel aan, jongens.

Muziek van Crystal hoorde je en Don't Make My Brown Eyes Blue hier op meer radio. 10 minuutjes over de klok van 4:30 en het tragische nieuws bereikt ons zojuist over de zanger Ben Sanders, 43 jaar. De zanger was sinds vanmorgen vermist en het signalement uit Burgernet melding was dat een 43-jarige man met veel tattoos in hals en op de hoofd vermist was. Er werd uiteraard direct alarm geslagen bij vrienden en familie die zich in grote getalen bij de plas hebben verzameld. De zanger kampte de laatste tijd met zware financiële problemen en achteruitgaande gezondheid. Ben Sanders dus officieel inmiddels gemeld overleden. 43 jaar, de eerste winnaar van The Voice of Holland. Ja, wat doe je dan als radiostation? Dan gaan we natuurlijk een plaat draaien van hem.

Verdrietig nieuws wat ons bereikt dus over het overlijden van Ben Sanders. Onlangs was hij met zijn vriendin naar het woonwagenkamp. Zijn vriendin en ik verhuisden binnenkort. Jarenlang zochten ze naar een woning waar het lastig was in deze tijd momenteel. Is door de trieste reden toch gelukt door het overlijden van oma. Kwam er een woonwagen kwijt. Vrij. En ze zouden in januari van dit jaar naartoe verhuisd zijn. Het nieuws wat ons bereikt dus. En waardoor we ook dat uiteraard meteen weer aan jou vertellen. De 43-jarige Ben Sanders. De eerste winnaar van The Voice of Holland.

0: over superstar gesproken. Deze dame die timmert de partij aan de weg. Niet normaal. Zij gaat het gewoon voor elkaar krijgen om de Amsterdam Johan Cruijff Arena vol te zingen. Ja, niet normaal, hè? 24 april gaat het gebeuren. De eerstvolgende serieuze grote mijlpaal. Wauw. En ik heb goed nieuws. Hij is gewoon volledig uitverkocht. Roxy Dekker hoorde je hier op Meer Radio.
1: Onderweg. Politieberichten.
0: Afgelopen maandagnacht is er een automobilist de macht over het stuur verloren op de A4 ter hoogte van Hoofddorp. De auto met zijn inzittende eindigde uiteindelijk in het naastgelegen water. Even na middernacht ging het mis op de A4. Een automobilist die richting Den Haag reed, raakte van de weg. Hij reed door de middenberm en kwam uiteindelijk in de naast A4 gelegen sloot terecht. Alle inzittenden van de auto konden zelfstandig gelukkig de auto verlaten. Ze zijn opgevangen door de politie en Rijkswaterstaat. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet helemaal bekend. De rijstrook was door het ongeval tijdelijk afgesloten. Aldus het Haarlems Dagblad. Dat betreffende de problematiek van afgelopen maandagnacht. En ook dat is dus supervers nieuws van vannacht, zullen we zeggen. Geen leuk nieuws, maar gelukkig dat alleen de nat.

het zal je maar gebeuren. Stuck in the moment en I can get out of this problematiek. Nou, hartstikke mooi, ja. En dat was natuurlijk muziek van de mannen van Bono. Oftewel, YouTube bracht ons aan het einde van dit eerste uur. Ja, het gaat snel, hè. En goed nieuws voor alle mensen die natuurlijk tot 5 uur moeten werken. Ja, het is bijna gebeurd. Dat betekent dat je nu langzaam maar zeker wel moet gaan opslaan, afsluiten, filen, saven en wegschrijven. Want het nieuws van 5 uur begint eraan te komen. Tot zover het eerste uur onderweg, Giro. We hebben er nog eentje. En dat is natuurlijk eentje waarvan je denkt, welke zullen we doen? Nou, we doen er gewoon nog eentje van Wacko Jacko. Zijn naam is Michael Jackson.

0: altijd even lekker, even de Wacko Jacko erachteraan. De man die toch nog steeds de King of Pop is, wat mij betreft. Michael Jackson hoorde je hier op Meer Radio uit het jaar 2001. Je weet wel, dat jaar toen de MAVO werd gebouwd in Zwanenburg.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
2: Dinsdag. Benito Amersfoort.
5: Sleutels vast de deurknop heb ik in mijn hand.
4: Meer radio.
5: Maar ik twijfel.

0: was Michella en Marco.
1: Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Onderweg zijn we zeker. Jammer, 7 minuutjes over de klok van 5. Ik zeg toedeloe baas, als je tot 5 uur moet werken. Het is klaar, afsluiten. Slot op de deur en lekker naar huis toe. En met een beetje mazzel zit je nu in de auto en ben je inderdaad onderweg op de A1, A2, A4. De ring om Amsterdam, de A10 of de A5, even tussendoor aan het schieten. De Drie Merenweg maakt allemaal niet uit. Meer Radio is overal te beluisteren, tot ver naar Utrecht aan toe. En natuurlijk op Todelemundo, oftewel over de hele wereld, via www.meerradio.nl. Je kan ons streamend aanzetten en daarmee kan je ons altijd en overal beluisteren. Dat is hartstikke lekker. Davina Michel, ja, haar voornaam is Michel, hè? Heeft ze omgedraaid voor haar artiestennaam. En Marco Borsato, dat is toch ook wel weer heerlijk, dat deze man gewoon weer heerlijk op de antenne is. Ja, daar heb ik zo meteen nog wel wat over te vertellen, hoor, over meneer Borsato. Of zal ik dat nu meteen aan je vertellen? Kan ik wel doen, toch? Ja, we zijn er nou toch. De muziek die keert dus zeker terug voor Marco Borsato, absoluut. Hoewel hij zelf niet op het podium staat, keert zijn muziek dit jaar najaar wel grootschalig terug. Op 16 oktober staat hij in België. Niet hij, niet Marco, maar een band. In een grote liveshow Rood Sing-Along in première. Een 20-koppige band brengt dan met zijn grootste hits ten horen. En al is Borsato er zelf niet bij betrokken en hij is daar ook niet, worden zijn nummers natuurlijk inmiddels wel weer heerlijk op de radio gedraaid. Dat is alleen maar mooi. Alweer een tijdje geleden is ook deze dame ons ontvallen. We hoorden eerder in dit nieuws en net ook op het nieuws van 5 uur uit Hilversum dat Ben Sanders ons heeft verlaten. En dan heb ik het natuurlijk over deze dame die toch wel een legacy heeft neergelegd. Ik kwam hem tegen in mijn platenkoffertje. Ik denk, ik neem hem mee.

Ja. Dit is die man van de enclave. Iglesias. Ah, maar deze is ook leuk, hoor. Erik Iglesias, de zoon van Julio. Ja. En Julio Iglesias, die kennen we allemaal. Ja, toch? En deze kunnen we uiteindelijk ook natuurlijk. Tired of being sorry. Dus hij heeft dat tabak van over iedere keer maar sorry zeggen. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat

Dat zal ongetwijfeld zo wezen. Nou, dat is misschien uiteindelijk ook nu aan de hand als jij op de weg zit. Ik ga je een klein beetje bijschaven over de verkeersproblematiek zo in en om Hoofddorp en Haarlemmermeer op de A2 Utrecht-Amsterdam knooppunt Holendrecht-knooppunt Amstel. Daar is het 3 minuten aanschuiven over 3 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag-Roelofs-Aansveen knooppunt Hoogvliet. 16 minuten vertraging over 8 kilometer. En dan de A9, ja, die zit er natuurlijk altijd bij. Amsterdam-Zuidoost-Amstelveen. 4 minuten vertraging. En op diezelfde A9 knooppunt Battenverdorp richting Haarlem-Zuid. 5 minuten vertraging over 5 kilometer. En op het knooppunt Watergraafsmeer op de A10 knooppunt Nieuwemeer. Daar is ook een kleine vertraging, zoals dat heet. Stilstaand verkeer, afrit Watergraafsmeer. Daar is iets gebeurd, lijkt 4 minuten vertraging over 4 kilometer. En dan nog de N201 Hilversum Uithoorn, oftewel de lokale N-wegen. De aansluiting op de A2 bij Wilnis, 3 minuten vertraging over 3 kilometer. Het is weer typisch het verkeer zo rond de klok van 4:15. Het is niet anders. Je moet maar denken, ik ben onderweg naar je schatje. Je bent onderweg naar je liefje en je denkt, het duurt wat langer voordat je hem of haar gaat zien. Dat maakt allemaal niet meer uit, hè, tegenwoordig. Nee, natuurlijk niet. Iedereen is op iedereen. En een mens is op een mens. En deze komt van een hele tijd geleden.

0: dit zijn toch echt van die plaatjes die moet je met respect behandelen. En hij zou uitstekend passen in... ik weet ook dat ik hier mijn collega Ton van Draan een plezier mee doe. Want dat is een absolute Beatle-fan. En met een beetje mazzel zit hij vanavond ook wel weer een mooi pareltje van de Beatles in zijn radioshow Nice and Slow. Vanavond tussen de klok van 10 en 12 hier op ditzelfde radiokanaaltje. Wat zeg je? Ik heb
1: een pakkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen.
0: Ja, dat is van de muziek, daar kan je dan overheen praten als presentator. Alleen, deze jingle die is leuk, maar daar kan je niet overheen praten, want ze zingen erin, jongens. Deze kan gewoon getoedeliedeld worden, die mag uit de lijst. Dat is helemaal niet de bedoeling. En daarvoor hoorde je Dr. Hook met When You're In Love With A Beautiful Woman. We kennen hem ook nog van Baby Makes A Blue Jeans Talk. En dat kwam allemaal uit het jaar 1978. Dat is even geleden, jongens. En je vraagt je misschien af, 1978, Benito, vertel eens even. Hadden we toen nog leuke dingen? Nou, absoluut. De Schiphollijn werd toen geopend, Tiro. En dat was niet het minste of het geringste natuurlijk. 20 december 1978 werd de Schiphollijn geopend hier in Hoofddorp. En dat was natuurlijk helemaal geweldig. En er was ook een mooie scholierenprotest. Toen al hadden die knapen het voor het vertellen. In mei 1978, je weet het nog wel. Je was erbij toch, of niet? Ja, dat zou kunnen, tot je toen scholier was. En nu inmiddels iets ouder bent. Ja. Dat is even kijken, dat ging over een fietspad. Er werd massaal protest van de jeugd. Waar maar liefst 1000 scholieren fietsten in protest van de polderdorpen naar het gemeentehuis in Hoofddorp. En zij eisten van het gemeentebestuur directe actie zou worden ondernomen om de fietspaden in de gemeente veiliger te maken. Nou, we zijn een tijdje verder. En we kunnen wel zeggen dat de fietspaden zeker veiliger geworden zijn. Dus dat heeft geholpen. Zie je wel, af en toe protesteren, dat helpt wel degelijk. Eens even kijken, 5 minuutjes voor de klok van 5:30. Dat betekent dat we zometeen weer een muzikale tosti krijgen. Ja, van 2 partijen waarvan je denkt, wat hebben die nou in godsvredesnaam met elkaar te maken? Nou, dat ga ik je uiteraard vertellen dan tegen die tijd. We hebben natuurlijk zometeen het 30:30 lokale nieuws vanuit de Haarlemmermeer van onze redactie. En we hebben ook muziek van de heren die al 2400.000 keer een laatste concert gegeven hebben. Mick Hucknall, oftewel de mannen van Simple Red en hun zingen over Fairground. Tot het nieuws!

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Automobilist verliest macht over het stuur en eindigt in sloot, en schoonmakers staken op Schiphol. Maandagnacht is een automobilist de macht over het stuur verloren op de A4 ter hoogte van Hoofddorp. De auto met zijn inzittenden eindigde uiteindelijk in het naastgelegen water. Even na middernacht ging het mis op de A4. Een automobilist die richting Den Haag reed, raakte van de weg. Hij reed door de middenberm en kwam uiteindelijk in de naaste A4 gelegen sloot terecht. Alle inzittenden konden zelfstandig de auto verlaten. Ze zijn opgevangen door de politie en de Rijkswaterstaat. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. 1 rijstrook was door het ongeval tijdelijk afgesloten. Op Schiphol staken schoonmakers deze week van maandag tot en met vrijdag. Ze hebben een reeks van eisen neergelegd voor een betere cao, waar nog niet door de werkgevers op gereageerd is. Het gaat om een actie van de FNV die wil dat de cao wordt opengebroken en een aantal zaken wordt aangepast. Daarbij gaat het onder andere om geen inkomensstraf bij ziekte, automatische prijscompensatie, een hogere loonsverhoging en gelijke toeslagen voor hotelschoonmakers. Het gaat om ongeveer 80% van de 320 op Schiphol werkzame schoonmakers, waaronder ook mensen die vliegtuigen reinigen. Schiphol zegt dat het nog niet duidelijk is wat de impact van de actie is en gaat zijn best doen om de overlast te beperken. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt en vallen er tegen de avond enkele buien. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon en loopt de middagtemperatuur op naar ongeveer 18 graden. De westenwind is matig rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Onderweg.

In 2003 een gigantische hit, de cover Jump Around. Oftewel, dat lekkere stukje muziek van de Pointer Sisters. De Girls, Jumping Around. En daarvoor dus het nieuws. En dan weer voor dus In Excess met dat Never Tear Us Apart. En dan vraag je natuurlijk af, Benito, wat hebben die nou in hemelsnaam met elkaar te maken? Nou, de muzikale tosti, hij klopt er weer helemaal vandaag. Want tussen In Excess, Girls Around en Never Tear Us Apart draait natuurlijk de film Love Actually uit 2003. En daar zitten alle twee die muziekjes gewoon lekker in. Ja. Zo makkelijk kan de muzikale tosti af en toe wezen. Het is 9 minuutjes over de klok van 5:30. Ik zeg, goedemiddag. Het is bijna tijd om de aardappelen te gaan prakken en de spersiebonen te gaan knauwen. En een stukje kipfilet naar binnen te schuiven, maar tot die tijd, misschien ben je wel onderweg. En dat betekent dat ik uit de luidsprekertjes kom van jouw radio toestel apparaatski in de voortheu. Ik zeg, blijven luisteren.

Kan jij heel even uitleggen waar het over gaat, Benito? Ja, dat kan wel, maar dat heeft dan het bekende verhaal van de bloempjes en de bijtjes en alles wat daar omheen zit. Dat komt nog wel eens een keer. Zullen we het daarop houden? Je kunt tegenwoordig trouwens allemaal uitstekend vinden op het internet, hè? Hoe dat allemaal werkt en wat je allemaal moet doen en wat je vooral niet moet doen. Je hoorde Justin Timberlake en Sexy Back. Het laatste nieuws van Justin, onze 45-jarige popartiest, is dat hij natuurlijk een leuk verrassings optreden deed bij Jay-Z in Parijs afgelopen donderdag 10 september. Hij stapte gewoon even lekker op het podium bij Jay-Z om vooral de mensen en Jay-Z te verrassen. En hij heeft gewoon even lekker een duo-liedje gezongen met Holy Grail uit 2013. En zong samen ook nog Until the End of Time. Justin was in Parijs en hij denkt, ik ben hier met mijn vrouw gewoon even lekker in Paris, de City L'Amour. En laat ik bij Jay-Z ook nog even een moppie zingen. Dat komt mij wel prima uit. Voor de vaste luisteraars, velen onder u zeggen natuurlijk, Benito, kijk eens even op de klok, kijk eens even op de klok. Ja, we zijn laat, hè, vandaag. Ja, we zijn laat. Het Sesam-moment, oftewel het Hazes-moment. Het moment dat je gewoon even alles uit je handen moet laten vallen en even een moment voor jezelf moet pakken. En uiteindelijk ook de volumeknop van de radio best wel een klein beetje harder kan zetten. Want dit is er eentje uit de klassieke doos. Geleend van het rondtrio, hier is Hazes. Bonasira,

Ja, geleend van de collega's van Meer Hollands. Iedere zondag tussen de klok van 3 en 4. Als jij nou denkt bij jezelf, ja, want dat vind ik leuke muziek, Benito. Daar wil ik meer van horen. Dat kan natuurlijk op Meer Radio. Aanstaande zondag even afstemmen op ditzelfde kanaaltje. En we gaan je een uur lang heerlijk muzikaal verknetteren. Dat was muziek uit de jaren 80. En jaren 80, ja, dat brengt ons uiteindelijk ook weer bij de volgende plaat. Die komt ook zeker uit de jaren 80. We moeten even opschieten, jongens, want we hebben nog 2 plaatjes te gaan.

0: Nou, ik weet het heel zeker hoor, want in die tijd dat deze plaat uitgebracht werd, hadden we het toch echt over stijldansen. Voor zij sluit achter en zo verder. De London Beat was toch stiekem de hekkensluiter van dit programma. Ik kan er niks anders van maken. Ja, helaas. Ja, ik heb er niks aan doen. Het is weer gebeurd met twee uur live presentatie hier op Meer Radio onderweg. Ik vond het hartstikke leuk dat je geluisterd hebt. We gaan zometeen een uurtje non-stop doen hier op Meer Radio. En daarna neemt mijn collega Feder Veldman weer de Wheels of Steels over met Forgotten Faces. En zoals al eerder genoemd, mijn collega Ton van Dranen die weer Nice and Slow gaat presenteren. Blijf lekker luisteren naar Meer Radio, zou ik zo zeggen. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Toedeloe.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
3: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
4: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
3: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
3: Non-stop muziek.

0: Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting van het kabinet. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles anderhalve week geleden. Dan het weer aan de kust en in het oosten kans op regen. Morgen meer buien, maar tussendoor ook zon.
3: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
3: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
2: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Forgotten Faces.
5: Fedor Veldman.
6: Je réside en Paris. Voulez-vous? Voulez-vous venir?
7: Oh, wow.

0: Vanessa Williams is dit. En The Right Stuff op Meer Radio.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Ja. Niet echt een evergreentje. Deze plaat draaien we niet zo heel erg vaak meer. En sowieso is eigenlijk Vanessa Williams toch ook wel bijna vergeten. Niet echt dat je denkt grote hits die we nog regelmatig draaien. In ieder geval niet uit de categorie Toto en Aha Take On Me en Kamakamakamelien. Nou ja, goed, je kent het hele rijtje wel van al die evergreens die we nog dagelijks op de radio helemaal uitkouwen. Aan mij de taken om juist die plaatjes erbij te pakken die we eigenlijk nooit meer draaien. Ja, wat de reden ook van mogen zijn. Dat kan van alles wezen. Misschien is het te lang. Misschien zijn ze niet bijzonder genoeg. Misschien zijn ze niet catchy genoeg. Misschien hebben ze de tand destijds niet overleefd. Kortom, allemaal redenen waarom mijn platen nooit meer draaien. En aan mij dus de taak om dat wel te doen. En zo kom je weer even terug in wat nostalgie. Gevoel van vroeger. Dat je in één keer weer denkt van, oh ja, die vakantie. Oh ja, dat schoolfeest. Oh ja, dat baantje. Nou, dat is een beetje het idee. En zo komen we er ook achter dat er sommige dingen veranderen nooit. En sommige dingen die, Ik denk dat ik iedere keer zo vind als ik het nieuws zit te kijken. Of naar mensen luisteren die een soort van opinie geven op de huidige maatschappij. Dat het allemaal zo verschrikkelijk veel doemscenario's voorspelt. Het komt nooit meer goed. Dat is eigenlijk het idee. Dat je er kijkt ernaar en dan worden er allemaal voorspellingen gedaan. Ja, ik weet niet waar het heen gaat, maar het gaat in ieder geval fout. Ja, dat is één ding wat duidelijk is. We moeten echt op onze hoede zijn. Alles gaat eraan. We worden onder de voeten gelopen. De democratie gaat eraan. Ja. En ondertussen zijn we weer getuigen van misschien wel het democratische schouwspel van Nederland. De algemene beschouwingen. Altijd komt dat Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. Derde dinsdag van september. Ja, het is eigenlijk een soort van avondje popcorn. Je weet gewoon wat je te wachten staat. In eerste instantie wordt de troonrede gelekt, zoals altijd. Dat is altijd iets wat gaat. Al die Prinsjesdagstukken worden gelekt. Dan hebben we het hoedjesparadijs. Allemaal weer cult natuurlijk. En dan hebben we de komende dagen de algemene beschouwingen waar iedereen lekker zijn zegje kan doen. Het wordt in dit geval de eerste keer alleen dat we te maken hebben met een minderheidskabinet. Dat wordt het enige wat spannend is, maar voor hetzelfde geld. Kan je er een kwartje in gooien, je weet toch wat eruit komt. Dat elke politieke partij wat ongeveer hun speeches zijn. Je zou in principe ChatGPT het kunnen laten schrijven. Ja, hier, dit is in dit geval de begroting. Dit is wat er in de troonrede staat. Noem een willekeurige politieke partij. Schrijf voor mij een reden. En dan zal ChatGPT dat gewoon doen, denk ik. Ja, zoveel voorspelbaarheid zit er inmiddels in dit hele schouwspel. Ja. Nou. We gaan het gewoon weer afwachten, toch? Jawel, en dan kijken hoe het de begroting uiteindelijk stand weet te houden na al de algemene beschouwingen. We gaan het zien. We zijn ook wel heel benieuwd naar wat er nou eigenlijk gebeurd is vanochtend op het spoor. Ja, her en der in Nederland, met name in Gelderland en Overijssel, zijn er op vele plekken ijzeren staven op het spoor gelegd en kabels. Ja, wat er dan gebeurt is eigenlijk dat je manipuleert het systeem. Dat ze denken dat de treinen rijden en dan gaan de seinen op rood. Zo simpel is het eigenlijk. En dat is nog niet opgeëist. Het is nog heel erg onduidelijk wie dit heeft gedaan. Het is op meerdere plekken gedaan. Dus het lijkt mij heel erg sterk dat er één iemand is geweest die dat vannacht allemaal heeft zitten doen. Theoretisch kan het wel, maar ja. Het lijkt me meer iets waar dan actie achter zit. Een groep of zo. Mensen die dit hebben gepland. Maar dan lijkt me ook wel dat je dat graag wil opeisen, toch? Dat je in ieder geval ergens mee komt. Dat

geïmporteerd gaat gaan worden. Acties die aangekondigd gaan worden. Ik heb geen idee. Maar goed, wat gaan we doen in de show? Nou ja, vergeten hits draaien, dat is het eigenlijk. Ja, en jij mag ook trouwens ook nog een bijdrage leveren. Zeker als het gaat om de vergeten hits de jaren 80 en de jaren 70. Je bent welkom als Nanny. Studio@meerradio.nl, kom maar door. En nu eventjes terug naar de zero's voor deze vergeten Nickelback. Dit is

Stella Lefty op Meer Radio Boston. En ook hoor je nog Nickelback en Saving Me. Dat was 2006. Ja, beetje een bescheiden hitje van Nickelback en zeker geen evergreen. Ze hadden maar een paar weggelegd voor de bandje. Maar goed, dat geldt eigenlijk voor heel veel groepen, artiesten enzovoort. Dat ze maar een paar hitjes hebben die we nog regelmatig draaien. En de rest van het oeuvre is vergeten. Ja, wat dat betreft kan die ook wel in het itempje vergeten oeuvre. Maar dat is zo meteen pas. Eerst gaan we even terug in de tijd. Terug naar het jaar 1986. In dit geval is dat het jaar geweest waarin een hele vreemde natuurramp heeft plaatsgevonden. Een koolstofdioxide-ramp in Cameroen. 1742 mensen kwamen om het leven. En dit was heel bijzonder, want het was eigenlijk een stadje aan een meer. En midden in de nacht was daar een soort koolstofdioxide-wolk uit dat meer opgestegen. En dat is naar dat stadje gedreven. En iedereen in een stadje is overleden. Ja, heel bizar. En ook vooral zo'n sluipmoordenaar. Je kan helemaal niet. Mensen gaan, ja, krijgen gewoon geen lucht meer en stikken vervolgens. Maar er is daar geen sprake van bloed of brand of iets dat je denkt een explosie. Weet je dat je normaal verwacht als er zoiets vreselijks gebeurt? Allemaal dode mensen overal. En dat je dan daar komt en dan, ja, dan heeft ze wel ergens een soort van smoking gun, als je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dat er iets is ontploft of zo. Nee, helemaal niks. Het is heel erg vaag was het eigenlijk. Het is een heel vreemd gezicht geweest. Allemaal dode mensen in een dorp. Ja. Maar ja, dat zijn van die bijzondere natuurverschijnselen in dit geval. Het gebeurt niet heel erg vaak. Maar ja, je zou maar net het slachtoffer zijn geweest op dat moment daar in dat dorpje. 1986, ook het jaar geweest van een behoorlijke hervorming van het belastingstelsel in Amerika. De Amerikaanse Senaat en de rest van het congres die gingen akkoord met dit ingrijpende voorstel. Het meest ingrijpende sinds 50 jaar. Vanaf 1980 zou in de toekomst dus nog maar 2 inkomstenklassen zijn. En dat was ook nog eens een keer enorm naar beneden gegaan. Respectievelijk, of is het bovendien met 15, respectievelijk 28% beduidend lagere belastingen dan voorheen. Ook voor bedrijven gaan het aantal schalen van 12 tot maximaal 34% naar beneden. En dat is allemaal in het kader van het liberale idee, hè? Neoliberalisme. Maar ja, in de jaren 80. Ja. Reagan en Thatcher. Het zijn toch wel een beetje ik wou zeggen godfathers, maar een daarvan is een vrouw, van deze ideologie. Dat als we alles aan de markt overlaten, dan gaan we alles beter. Ja, tot op zekere hoogte kan je heel erg veel aan de markt overlaten. Er is natuurlijk erg wel grensgevallen van waar is nou nog zo'n ding. En de nutsbedrijven bijvoorbeeld. Ja, dat is alweer een grensgeval. Post kan natuurlijk nog wel, maar het spoor, dat is eigenlijk nooit gelukt. Het is nooit gelukt om het spoor helemaal te privatiseren en over te laten aan de markt. Er zit toch ergens schaarste en peperdure infrastructuur. En dan hadden we ook nog eens een keer een mooie opening. De opening van misschien wel het meest prestigieuze project van de Nederlandse geschiedenis. De Oosterscheldekering. Die werd in gebruik genomen in 1986 door koningin Beatrix toen op dat moment. Staatshoofd uit heel Europa die kwamen kijken om te zien hoe dit vormgegeven of neergezet. Het is misschien toch wel, ja, de Nederlandse trots. Ja, als je er overheen rijdt, hè, Neeltje Jans, dat je dan toch een beetje zo'n gevoel krijgt van, ja, een beetje hetzelfde als Oranje een WK voetbal wint. Dat je zo'n gevoel van, ik kom nou niet op het woord, wat erg, zeg maar. Dat je Nederlandse trots voelt, zeg maar. Ja, laat maar gaan. Ik kom er nou net niet op dat woord. Een roze olifant in de kamer. 1982, ook het jaar, een zwarte dag was daar voor Metallica, het bandje. Of tenminste toen nog een bandje, inmiddels toch wel een van de grootste rockbands aller tijden geweest. Maar die verloor op dat moment de bassist bij een vreselijk ongeluk met een tourbus. Die ging over de kop en Cliff Burton die kwam onder de bus terecht, overleed. En dit is nog steeds wel iets wat, denk ik wel, traumatische ervaring heeft opgeleverd bij de leden van de band. Hè? Ze hebben zich er doorheen gewerkt met veel drank, hebben ze wel gezegd. Maar toch, ze zijn doorgegaan en niet zonder succes. Even naar mijn muziek uit 86. Deze vergeten Rod Stewart.
Every Beat of My Heart.

The Great Expectation, Shanna Spyro op Meer Radio. En ook hoorde je nog Rod Stewart daarvoor nog. Yeah, baby! En Every Beat of My Heart. Een beetje een vergeten van Rod Stewart. Maar goed, daarvoor heb ik een programma. En over vergeten oeuvre gesproken. In dit geval van een Zweedse band met vele hits. Dangerous, Joyride, The Look, Listen to Your Heart. Allemaal platen die we nog met regelmaat draaien. Maar deze zijn we toch wel een tikkie vergeten. The Big L Rockset.

0: De Big L. Allemaal dingen met een L waar we toch wel met z'n allen wel erg van genieten. In dit geval toch wel de Big Love is wel de capital L. Roxette op meer radio. Zometeen is het tijd voor de muziek, Nanny. Wil je me nou muzikaal opvoeden met muziek van voor mijn tijd? Moet je dus denken aan Vergeet Dit Zit de jaren 70 en de jaren 80. Dan ben je welkom op de mail studio@meerradio.nl. Kom maar op, ik laat me graag verrassen door alle Vergeet Dit Zit die periode. Maar eerst kijken we naar het weer. Vooral in het oosten en zuidoosten is het vanavond eerst nog een tijdje warm met ruim 20 graden. En vanuit het westen wordt de bewolking dikker en regionaal valt er wat regen. Later zijn er in het zuidoosten en oosten lokaal stevige regen- en onweersbuien mogelijk. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. En woensdag overdag trekken er vooral tijdens de middag flink wat buien over het land. Bij een stevige westenwind is het niet warmer dan 17 tot 19 graden. En in de avond dan nemen de buien wel af.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Direct in hun tienerjaren. Of nee, niet tiener. Nee, ze waren toch wel al dik in de 20 toen ze echt flink carrière maakten in de Nederlandse top 40. Echt, ze waren overal te vinden op elk festival. Op Koningsdag, of Koninginnedag was het toen nog natuurlijk. Hè. Maar Uitmarkt, ik denk dat ik ze in die tijd echt overal wel voorbij heb zien komen. Elk bevrijdingsfestival. En uiteraard ook iedere week wel in de centerfold te vinden van de Hitkrant. Want dat waren allemaal hele knappe jongens natuurlijk. Ja, heel wat meisjes die hadden de heren van Direct boven hun bed hangen. Ja, als Nederlandse trots, zullen we maar zeggen. Maar dat is toch een beetje anders gelopen. Tim Akkerman sinds 2009 uit het bandje gestapt. En daarna is het een iets ander geluid geworden, toch wel. Jawel, niet muzikaal, maar met name een andere liedzanger. Dat geeft een andere saus over je band. Het klinkt een ander geluid. Het is misschien het meest opvallende wat je kan doen natuurlijk, omdat het zo uniek is, een stem. Maar het is echt door de loop der jaren wel een hele volwassen band geworden. En nog steeds, hè, iedere keer als je het weer live ziet, zeker live. Oh, ik, petje af voor Direct. Ik moet zeggen, dat is een Nederlands getrots. Net als de Oosterscheldekering ben ik ook heel erg trots op Direct. Nou, in dit geval nog een beetje een tienerplaatje, hè? Ja, daar kon je als tienerjongetje toch wel een beetje in herkennen, dat webcamgirl.com. En zeker als dan de moeder in één keer zo binnenkomt lopen met thee. Hè? Dat is natuurlijk niet helemaal, wordt niet helemaal op prijs gesteld. Nee, er zijn dingen die je moet leren als moeder. Dat een jongen van ongeveer een jaar of 12, vanaf die leeftijd, privacy nodig heeft. Maar nu, eventjes terug in de tijd, naar de 90s voor Neil & Kane.
1: Yeah, let's go to the beach.

Beachball was dat van Nalen & Kane. Later is het opnieuw uitgebracht, maar dan in een iets meer poppy-achtige versie. Door Nalen & Kane in 2004. En dat was Cruising. Ja, ongeveer hetzelfde, maar dan iets meer poppy-achtige saus. Dat komt het eigenlijk een beetje op neer. En zo is mijn stelling al een tijdje. Dat de muziek van tegenwoordig vergrijst. Ja. Muziek lijkt heel erg op elkaar. Je hebt weinig meer te onderscheiden. Is een plaat nou 5 jaar oud of is het net nieuw? En daarom speel ik graag een spel. Is het nieuw of is het vergeten? In dit geval wederom. Maar dit is misschien ook wel een erg tijdloos karakter. Maar ja, ik wil het graag van je weten. Is het nieuw of vergeten? Laat het weten. Studio@meerradio.nl.

De nieuwe single van Kings of Leon. Over een maand komt het nieuwe album uit. Dit is de eerste single van het album. My Whole World. En ik blijf fan van de band. Ongelooflijk. Maar goed, ik heb even de mailbox bekeken. Er is er één die het goed heeft en dat is Klaas. Dankjewel. Zometeen de muzieknanny wil je me opvoeden. Kan dat studio@meerradio.nl. Naar Jonas Blue, The Edge of Desire.

0: Yes, toch een beetje de zomerknaller van het afgelopen jaar. Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Yes, het is tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik kan het wel dringend gebruiken. Ik ben ergens in de midden jaren 90 muzikaal bewust geworden. Kortom, al die vergeten hits uit de jaren 70, jaren 80. Ik ken het niet. Daar heb ik jouw hulp dringend bij nodig. En ik heb iets leuks binnengekregen. Ja. En dit geval van Gerda. Gerda die heeft mij Harry Tinman ingestuurd. Of ik dat wil draaien. De Underwater. Nou, ga ik het nog redden voor het nieuws? 6 minuten. Dan ben ik 2 minuten te laat bij het nieuws. Nou ja, voor een keertje kan wel toch.
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: Harry Tubman was dit. En zijn Underwater. Dat een plaatje uit 1979 alweer dit. Dat is al wel een tijdje terug. Zometeen na 8 uur. Tijd voor wat Top 40 geschiedschaamte. Dan gaan we terug in de tijd, pakken een willekeurige playlist uit het verleden erbij. Top 10 van een willekeurig jaartal. Er staat altijd wel iets in de top 10 waarvan je nu zou denken, wat een schande, eigenlijk belachelijk dat we dit gekocht hebben. En aan mij de taak om dat eventjes weer terug te brengen in de herinnering. Eventjes die wond open te krabben. Ik heb zometeen nog een muzieknanny nodig en nog veel meer vergeten hits zometeen.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS. Vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
4: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
3: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
5: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
6: Voor het signalement.
5: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwarte scenario.
3: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Meer nieuws, meer muziek.
2: Faces.
8: Fedor Veldman.

0: Marcia, meer radio. Samen, of Marcia Griffin, of ik het goed uitspreek. Het is toch iedere keer weer eventjes een gok, bijna. Ja. Electric Boogie op meer radio.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Ja, dat is voor mij echt zo'n plaat die ik niet eerder heb gehoord. Nee, ik heb kwam hem tegen van de week bij de voorbereidingen van dit radioprogramma. Dan ga ik altijd allemaal van die hitlijstjes af. En dan kom je vaak over die platen tegen uit die tijd, jaren 80, jaren 70. Dat je denkt, ik weet het niet wat het is. Ik heb het nog nooit eerder gehoord. En dan zou het wel waarschijnlijk wel vergeten zijn. En vaak klopt het ook wel hoor. Dat ik dan zo'n plaatje één keer in de playlist zet. En dat er dan wat mensen zeggen, oh, die heb ik lang niet gehoord. Oh jeetje, ja. En met name als het gaat om mensen die dan deze platen wel bewust hebben meegemaakt. Zo werkt het toch een beetje. Ja, mijn bewuste muzikale leven begon ergens in de midden jaren 90. En ik moet ook zeggen dat ik van de Zero's en zeker de eerste 5 jaar van de jaren 10... ik denk ik alles nog wel ook wel kan plaatsen in welk seizoen het een hit geweest is. Je moet bij mij ook geen hitster spelen als het gaat om de Zero's en de begin jaren 10. Dan win ik vaak wel het spel. Het is wel zo. Maar dat werkt voor heel veel mensen op het moment dat ze dus tiener, twintiger zijn. Dan blijft het veel beter hangen. Ook omdat je leven veel meer wisselingen kent. Je krijgt nieuwe dingen, nieuwe klas, nieuwe baantjes, nieuwe vrienden. Het leven dat gaat heel erg snel in allerlei nieuwe vaarwateren, zeg maar. En andere nieuwe stromingen en je gaat nieuwe dingen uitproberen. En dan blijft de muziek ook vaak hangen in zo'n moment. En dingen zijn allemaal nieuw. Terwijl als je ouder wordt, komt er vaker een sleur in het leven. Ja, dat je dan denkt, oh, was het alweer 10 jaar geleden? Ja, dat is alweer 10 jaar geleden. Zo gaat het een beetje. Ik betrap mezelf daar ook wel eens op. Vroeger vond ik het als kind altijd verschrikkelijk als oudere mensen altijd tegen me zeiden van, oh, wat ben je groot geworden. Oh. En nu betrap ik mezelf erop dat als ik bijvoorbeeld een nichtje al een jaar of 4 niet heb gezien, dat ik in één keer denk, oh, wat... Ik ga het niet zeggen. Ik wou het bijna zeggen, maar ik heb het niet gezegd. Ik wou het bijna zeggen. Wat ben je groot geworden? Nee, heb ik het toch gezegd. Ja, dat is het. Ja, de sleur in het leven trekt erin. Zie je maar weer, het is weer Prinsjesdag. En weer.

op deze manier. Nee, beetje een rare zaak. Vooral in Gelderland en Overijssel zijn vanochtend of vannacht allemaal stalen staven op het spoor gelegd her en der. Kabels op het spoor gelegd. Dat alles om het treinverkeer te hinderen. Ja, het is niet heel erg onveilig of zo. Het is over het algemeen gaat de seinen gewoon op rood als je dit doet. Maar ja, dan heb je dus wel het treinverkeer gestremd. Het is alleen wel de vraag van wie zit er nou achter? Want als je dit doelbewust doet om een doel te bereiken of zo, dan lijkt het mij dat je het toch wel opeist, zoiets, toch? Ja, is er dan niemand die nou een keer gaat zeggen van dit hebben wij gedaan als actiegroep voor de revolutie voor weet ik veel wat. En als onze eisen niet worden ingewilligd, dan gaan we het vaker doen. Of dan gaan we naar Schiphol. En dan gaan we naar de Rotterdamse haven. En we gaan naar Borselen. Allemaal dat soort dingen. Nee, het is niet gebeurd. Tot nu toe is er nog niemand geweest die het heeft opgeëist of zo. Wat heb je dan als zin voor een terrorist? Een terrorist zonder doel. Of een onbekende terrorist. De anonieme terrorist die allemaal rare dingen uithaalt. Ja, ik heb geen idee. Ik ben heel benieuwd wat hieruit gaat komen. Ja. En allerlei speculaties zijn er al her en der gaande. Er wordt ook zelfs gespeculeerd dat Rusland erachter zit. Maar ik vraag me dan af of het echt, ja, Rusland er nou echt baat bij heeft dat er tussen Almelo en Deventer geen treinen rijden vandaag in de ochtenddienst. En dat het opgelost is door een paar staven van de spoor weer af te halen. Nee, ik verwacht dat niet zo heel erg, eerlijk gezegd. Maar je weet het maar nooit. De onbekende terrorist heeft dit toegeslagen. Nou ja, dat zijn de vragen die ik heb. Verder voor de rest heb ik wel de dingen wel onder controle. En dat is het radioprogramma. Ik ga vergeten hitjes draaien tot een uur of negen nog. En mocht jij zelf nou ook nog iets leuks willen horen uit lang vervlogen tijden, ben je welkom als muzieknanny. Zeker als het gaat om muziek uit de jaren 80, jaren 70. Laat me horen, studio@meerradio.nl. En eerst terug naar de jaren 10. Voor deze Mika, Mika, Mika. Samen met Pharrell. Nooit meer gedraaid dit plaatje. Ten de in

Becky G, Topic en Sorry Papi op Meer Radio. En ook hoor je nog Mika Mika Mika samen met Pharrell Williams uit 2012, Celebrate. En daar is het in gebleven, dat plaatje. Waarom? Geen idee. Nee, het is toch een leuk plaatje, die Celebrate. Nou, eigenlijk draai van Mika alleen nog maar Relax, Take It Easy. En wat hadden die anderen ook alweer? Ben ik het nu alweer vergeten? Grace Kelly, tuurlijk. Ja, even weer teruggraven in mijn geheugen. Oké, 2012. 2012 is ook het jaar geweest van de Tweede Kamerverkiezingen. En er kwam een... we namen afscheid van het CDA op dat moment. Het was behoorlijk heftig gegaan in de periode daarvoor. CDA heeft zwaar te lijden gehad onder de keuze om te gaan samenwerken met de PVV in het kabinet Rutte 1. Dat zaten VVD en CDA in met gedoogsteun van de PVV. Alleen bij de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen die noodzakelijk genomen zouden moeten worden vanwege de kredietcrisis destijds, is de PVV gestopt met het gedogen van het kabinet en struikelde het dus, huppata, over en uit. Het kabinet viel en er kwamen nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Uiteindelijk gebeurde dat op 12 september. En daar kwam een hele nieuwe zetelverdeling uit. Grote partijen zoals VVD daar met 41 zetels. Daarachteraan de PvdA in een nek-aan-nek race, 38 zetels. En dat is met name heel erg opgestuwd door peilingen. De hele tijd van, weer een nieuwe peiling, weer een nieuwe peiling, weer een nieuwe peiling. En uiteindelijk waren dit de grote koplopers. En hebben ze ook in die hele race van de verkiezingen bijvoorbeeld de SP erg achtergelaten. Die was ook heel erg populair in die periode. Met Emiel Roemer aan het roer, maar... Het is uiteindelijk dit geworden. Diederik Samson versus Mark Rutte. En uiteindelijk gingen ze samen in een kabinet zitten. Rutte 2. En dat leverde ook een nieuwe Tweede Kamervoorzitter op. Als gevolg van dit besluit van de GVB die stopte. En dat werd nu Anoushka van Miltenburg. En die is misschien wel de geschiedenis ingegaan als de slechtste Kamervoorzitter uit de Nederlandse geschiedenis. Er waren heel veel mensen heel erg ontevreden. En ze hebben het ook niet heel erg lang gedaan daar op dat moment. De moordzaak van Marianne Vaanstra die begint met een DNA-verwantenonderzoek. In een straal van 5 kilometer werd iedereen gevraagd om mee te doen. Om DNA af te staan. Om te kijken of dat zou leiden tot een doorbraak in die moordzaak. Die al toen de tijd, zeker wel een jaar of 12, 13 bezig was. Allemaal in het plaatsje De Westereen in Friesland. Waar Marianne Vaanstra op Koninginnedag 1999 werd verkracht en vermoord. En in een weiland achtergelaten. Uiteindelijk is de dader wel opgespoord door middel van dit DNA-verwante onderzoek. Want hij heeft zelf meegedaan. Ja, misschien wilde hij ook wel betrapt worden. Het was een first offender voor deze Jos. Zullen we echt de letter vergeten die we erachter hadden geplakt, inderdaad. En we hadden Project X Haren. Ik weet niet of we dat nog even kunnen herinneren met z'n allen. Oh, het arme meisje. Het arme meisje uit Haren had heel Facebook uitgenodigd voor een verjaardagsfeest. Uiteindelijk is dat door de media opgepakt en het is groots geworden. En het is uiteindelijk geleid tot een hele stroom aan ongenodigde gasten. Of eigenlijk wel genodigde gasten, maar ze waren eigenlijk niet zo erg welkom in het dorpje. Er waren wat plunderingen, rellen enzovoort. En uiteindelijk heeft iedereen de schuld gekregen. Behalve de media uiteraard. Terwijl als je toch wel één iemand de schuld kan geven... dan is het de media in deze situatie, nietwaar? Dat was Project X Haren. En daarna hebben we er wel van geleerd, met z'n allen, denk ik. En het Stedelijk Museum werd heropend in Amsterdam. Nu terug naar de 90's. Chocolate is dit. Chocolade eigenlijk meer. En deze...

Oh, wat een stem heeft deze man toch. Tattoo Boy, Teddy Swims en Mr. Know-It-All op meer radio. Daarvoor nog Chocolates en Ritmo de la Noche. Terug naar 2012 voor Avicii en Silhouettes.

0: Avicii. God heeft zijn ziel, maar gelukkig hebben wij zijn muziek nog wel. Dat was Silhouettes uit 2012. En ja, het is nog iedere keer weer een ding als ik al die hits u voorbij hoor komen uit die gouden periode van zijn carrière. Dat ik denk van, och, hè, mensen hebben het over het algemeen altijd zo goed. Hè, als ze grote ster zijn en ze hebben het gemaakt en ze hebben succes en roem en geld. En nou goed, ga zo maar door. Talent. Allemaal dingen die ik allemaal niet heb. Ja, daar kijken er toch een beetje tegenop, tegen dat soort mensen. En dan vind ik dat het zo merkwaardig dat ze daaronder ongelooflijk ongelukkig kunnen zijn. Onzeker en toch staat zijn in het nemen van misschien wel de moeilijkste beslissing uit je leven. Daar uitstappen. Het is toch eigenlijk iedere keer weer een heel confronterend als het als je ermee wordt geconfronteerd dat mensen het hebben gedaan. Het is altijd wel erg. Ja, ik vind ook altijd nieuws van Ben Saunders, dat ik dan toch weer nadenkt, ja. Ja, het is toch erg tragisch altijd. Veel tragisch ook voor de familie. En tragisch dat het zo is gegaan. Zo, ja, altijd. Verdrietig. Dit is Forgotta Faces. Met zometeen wat top 40 geschiedschaamte. En ik heb nog een muzieknanny nodig. Als het gaat om de vergeten platen uit de jaren 80 en de jaren 70... heb ik dringend opvoeding nodig. Jij mag mijn muzieknanny zijn. Studio@meerradio.nl. Kom maar op. En eerst kijken we naar het weer. Vooral in het oosten en zuidoosten is er vanavond eerst nog een tijdje warm met ruim 20 graden. Vanuit het westen wordt de bewolking dikker en regionaal valt er wat regen. Later zijn er in het zuidoosten en oosten lokaal stevige regen- en onweersbuien mogelijk. Het koelt af naar 11 tot 15 graden en woensdag overdag trekt er vooral tijdens de middag flink wat regen over het land. Her en der buien. En bij een stevige westenwind is het niet warm. 17 tot 19 graden. En in de avond is het wel weer wat droger. Dan nemen de buien af.
1: Meer radio.
2: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Erasmus. Eigenlijk draaien we alleen nog maar In the Shadows, maar ze hebben allemaal meer hitjes uitgebracht. Deze bijvoorbeeld. No Fear. Op meer radio. Ook eens een outro. Een outro van ongeveer 30 seconden. En eigenlijk mag ik er niet doorheen praten door een outro. En ik moet het helemaal laten uitveden. Dat is een officiële radioregel. En ik heb me er niet aan gehouden.
1: Forgotten Faces, top 40, geschiedschaamte.
0: Ik heb er doorheen gepraat. Oké, het is tijd voor wat top 40 geschiedschaamte. We gaan terug naar het jaar 1998. En 1998, dat is het jaar geweest waarin Rusland de aflossing staakt van buitenlandse schulden. En daarmee devalueert de roebel enorm. En dit betekende een staatsbankroet. En uiteindelijk heeft dat een enorme klap opgeleverd voor de economie in Rusland. Dus je brengt eigenlijk de hele Russische economie tot stilstand op dat moment. En iedere keer vraag ik me toch weer af, hè, als je nu gewoon ziet hoe de stand van zaken is in Rusland. Hebben we toen in de jaren 90 die mensen niet verschrikkelijk aan hun lot overgelaten? Sovjet-Unie uiteengestort. Het is, ik bedoel, Oost-Duitsland. Er is nou ook nog steeds wel nostalgie, dat kunnen we zeker wel zeggen. En ja, het is een Krimregio. En ja, ze verdienen er minder dan in het Westen. Maar op een of andere manier heeft de grote broer in het Westen toch wel enigszins gezorgd voor wat geldstroom naar het oosten toe. En dat is bij Rusland eigenlijk nauwelijks tot niet gebeurd. Daar hebben ze echt een lot overgelaten. En ja, dan worden ze een beetje onrustig. En dan kan het maar zo zijn dat er weer iemand in het zadel wordt geholpen. Of om het... Ja, je begrijpt het. 1998, ook het jaar geweest van een vliegtuigongeluk. Swiss Air vlucht 111, die stortte neer in de Atlantische Oceaan. Die was onderweg van New York naar Genève. En alle inzittende 229 passagiers en bemanningsleden, die kwamen om het leven bij dit ongeluk. Het heeft nog wel heel lang geduurd voordat ze dachten zijn waren wat het probleem was met deze Douglas DMD-11. Dus uiteindelijk gebleken dat er kortsluiting is ontstaan in de bekabeling en brand vervolgens dus is ontstaan in het vliegtuig. Met dit als gevolg inderdaad. 1998, ook het jaar waarin kabinet Kok 2 werd beëdigd. Paars 2, ook wel genoemd. Bestaande uit blauw, rood. En samen werd het dan paars. En natuurlijk ook nog een beetje groen van D66 erbij. Maar geen CDA. En dat is natuurlijk al wel een beetje een ding geweest van de kabinetten Kok. Is dat paars in de jaren 90 toch wel een behoorlijk progressief beleid heeft kunnen uitvoeren vanwege het ontbreken van een CDA in het kabinet destijds. Maar ze hadden genoeg zetels. PvdA 45 zetels, VVD 38 zetels en D66 14. En dat maakt een meerderheid. Tegenwoordig zijn dit soort aantallen behoorlijk utopie, ja. Zeker 45 voor de Partij van de Arbeid. Die komt er zonder GroenLinks niet meer bovenop. En 1998 is ook het jaar geweest waarin op de Bunsumer Heide het lichaam wordt gevonden van de 11-jarige Nicky Verstappen. Hij blijkt te zijn vermoord. Maar wat de doodsoorzaak is, is eigenlijk nooit helemaal duidelijk geworden. Uiteindelijk is er wel na heel erg veel media-aandacht van onder andere Peter R. de Vries en wat cold cases weer opnieuw onderzoek. En nou ja, je begrijpt het hele verhaal. Wel uiteindelijk gebeurt dat er iemand is gearresteerd voor deze moord op Nicky Verstappen. Uiteindelijk ook zelfs veroordeeld. Dat was 1998, mensen. En nog een ander mooi fenomeen. In 1998 kregen we in één keer te maken met Google. Dat werd opgericht. Ja, lieve kijkbuiskinderen, voor 1998 was er geen Google. Hoe is het mogelijk? Nou ja, omdat we eigenlijk ook geen internet hadden voor particulieren op dat moment. Nee, dat kan pas later. Oké, even kijken naar de top 40 van het jaar 1998. Even kijken wat er allemaal zo al stond in de lijst der lijsten op dat moment. Nummer 10 in de lijst, die was voor... merk dat ik aan het rekken ben. Ja, mijn pagina wil niet verversen. Ah, daar is hij. Ja. Zelfs je naam is mooi van Henk Westbroek op 10. The Spice Girls, Viva Forever op 9. Bewitched van op nummer 8. Es La Vie. Niet of nooit geweest. De debuutsingle van Aak Dijnemun op 7. En For The Cause Stand By Me op 6. Ben je geil of wil je een koekje? Tin-in op nummer 5. How Do I Live van Leon Rimes op 4. Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing op 3. Freak Me, Another Level op 2. Nummer 1 was voor Desiree. En Life. Ja, maar goed, wat is nou top 40 geschiedschaamte? Deze toch wel een beetje, hè? Ik stel maar de vraag gewoon eventjes. De brutale vraag. Ben je geil of wil je een koekje? Maar ik heb net als

0: Passenger van Alex Warren. Op meer radio.
1: Fedor's Muzieknanny.
0: Yes, het is weer tijd voor wat muzikale opvoeding. In dit geval terug in de tijd voor Doris D en de Pins. Het is toch een plaatje waar we nooit meer op de radio draaien. Het is zelfs zo erg dat het me heel erg moeite kost om deze titel goed uit te spreken. Marvelous Marionettes? Geen idee, ik ga mijn best doen met het. Dankjewel voor deze fijne insturing. Deze komt van Karel.
1: Fedor's Muzieknanny.

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Dit is Sluimertijd met Arjan en Belle op Meer Radio.
5: Bangkok.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: Tussen 19 Sluimertijd op Meer Radio.
2: Piepen de piep.
1: Welkom Belle, welkom luisteraars en welkom in onze gast in de studio.
2: Ja, we hebben de gast in de studio. Ja. Daar straks van alles meer over.
1: Ja.
2: Maar eerst ga ik jou feliciteren.
1: Met?
2: De 30ste aflevering.
1: Het is de 30ste.
2: Ja, nou ben ik degene die het zegt. Het is de 30ste.
1: Jaargang 1, nummer 30. Ja, we zijn er. Ja.
2: We zijn er. En misschien wel in het verschiet hele leuke dingen.
1: Zeker, zeker.
2: Ja. Maar
1: daar hoor je in de nabije toekomst meer over. En volgende week gaan we op proef draaien. Dus blijf erbij.
2: Ja, volgende week zijn we voor de vaste luisteraars van 8 tot 10. Niet vergeten. Dus dan gaan we heerlijk nog uitgebreide, lekkere muziek. Ja. Laatste nieuwtjes en gasten. En vandaag starten wij dus met een nieuwe gast. Waar we na dit nummer een heel mooi interview mee gaan houden over een heel mooi boek.
1: Klopt. En laten we ook even een klein beetje de sluier oplichten. Wat is het thema van vandaag?
2: Nou, wij waren zo lekker op reis.
1: Ja.
2: Dus ik denk, laten we stedentrips doen.
1: Stedentrips.
2: Ja.
1: Dus
2: we gaan naar de steden. We gaan naar, even kijken, wat gaan we doen? Naar Vegas.
1: Ja.
2: En dan daarna gaan we naar Budapest.
1: Ja.
2: En de rest moet je gewoon blijven luisteren.
1: Dan kom je er vanzelf achter.
2: Precies. Ofwel,
1: we beginnen met Katy Perry. Met Waking Up in Vegas.
0: Dit is Sluimertijd. Met de laatste nieuwtjes en lekkere

0: Waking Up in Vegas, Katy Perry. En al aangekondigd net in de intro, en misschien heb je het ook al gevolgd op de socials. We hebben vandaag een gast.
1: Zeker.
0: En de gast is vandaag Daisy Grandia uit Hoofddorp. Ze schreef het boek Mama, jij bent de beste over het vinden van rust met jouw baby. En toen zij moeder werd, ontdekte ze namelijk dat die rust niet zat in het volgen van schema's, waarin het leren kijken naar de baby.
1: Ja.
0: Verklaar.
1: Ja. Nou, welkom Daisy. Ik zit met zoveel vragen en ik begin met het eerste. Je bent bevallen van een jongetje.
2: Klopt.
1: Leo.
2: Ja.
1: En die is nu ruim een jaar. En toen dacht je van, goh, laat ik eens een boek schrijven. Dat is vast niet zo gegaan. Hoe ben je daarop gekomen?
2: Dat ging inderdaad wel iets anders, inderdaad. Ik heb eigenlijk een tijd thuis gezeten na mijn bevalling.
1: Ja.
2: Dat kwam ook mede omdat mijn vader was overleden.
1: Ach jee,
2: begin van mijn zwangerschap, dankjewel. En doordat ik zo'n tijd thuis heb gezeten, kreeg ik ook allemaal adviezen van iedereen om me heen. Van consultatiebureau, mijn familie, vrienden, ziekenhuizen. En
1: moedermafia.
2: Ja, social media.
1: Ja.
2: Moedermafia.
1: Ja.
2: En toen kwam ik er eigenlijk achter dat je eigen moedergevoel gewoon het beste past bij jouw kindje. En,
1: had je dan nooit zoiets van, oh, daar heb ik wat aan?
2: Ja, ik heb die adviezen natuurlijk wel altijd opgevolgd. Alleen, mijn kindje reageerde gewoon niet daarop zoals ik wilde dat hij daarop reageerde. Bijvoorbeeld met slaapritmes of...

0: geweest. En iedereen om me heen had inderdaad al die goed bedoelde adviezen.
1: En ook in het ziekenhuis natuurlijk.
0: Ja.
1: En consultatiebureau. Ja. En dan word je...
0: Wordt eigenlijk ook een beetje voor je gevoel van het kastje naar de muur gestuurd. Want niks bleek te helpen.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment heb ik gedacht, ik laat al die adviezen maar een beetje varen. En ik ga gewoon op mijn eigen gevoel af.
1: Ja.
0: En toen zag ik het eigenlijk in een stijgende lijn omhoog gaan.
1: Oké, okay. Ik vind het best wel heel dapper. Want juist gebeurt het vaak dat jonge ouders... Ten eerste hun kindje moeten leren kennen. Want je krijgt gewoon een kind. Jij hebt het gebaard. De vader is ook aanwezig meestal. Maar het is wel een vreemd wezentje. Dus als dat huilt, weet je niet wat er aan de hand is.
0: Nee.
1: Dus je gaat af op adviezen van mensen die, zoals het ziekenhuis en het consultatiebureau, toch wel beter schijnen te weten. En volgens mij worden daar, als het niet lukt, jonge ouders heel erg onzeker van.
0: Ja.
1: Heb jij dat ook gehad?
0: Ja, zeker. Ja, en dat is ook wel een beetje de reden waarom ik ben gaan schrijven.
1: Ja.
0: Omdat ik zoveel dat ook om me heen hoorde van andere moeders die daar onzeker over werden. Want je krijgt ook heel veel verschillende adviezen.
1: Ja.
0: Consultatiebureau zegt dit, ziekenhuis zegt dat.
1: Ja. Maar ben je meteen gaan schrijven dan?
0: Nou, het was ook niet de bedoeling om meteen een boek te gaan schrijven. Ik wilde eigenlijk eerst gewoon mijn eigen gevoel op papier zetten. En dat ben ik eigenlijk een beetje om me heen laten lezen zonder dat ze wisten dat ik het geschreven had.
1: En wanneer ben je dat gaan doen dan? Na een maand of meteen al als een dagboek? Of?
0: Nee, ik denk na een half jaar dat nadat Leo geboren was.
1: Ja.
0: Dat was ook het moment dat ik thuis kwam te zitten. En toen kwam ik een beetje in een diepe put te...
1: Ja, was dat een postnatale depressie?
0: Ja, dat is niet geconstateerd, maar dat zou je misschien wel een beetje zo kunnen noemen.
1: Hormonen in de war,
0: ja.
1: Werd dat wel gezegd?
0: Ja, en rouw natuurlijk vanwege...
1: En de rouw. Het
0: is natuurlijk zoveel emoties wat bij elkaar komt.
1: Ja.
0: Dat
1: is veel, dat is zwaar.
0: Dat is heel zwaar.
1: Wij gaan even een nummer draaien van George Ezra, Budapest. En dan gaan we zo direct naar het volgende hoofdstuk.
0: Ja.

0: En zus met Boedapest was de tweede stad die we hadden.
1: Oké, ik heb meteen een vraag. Want ik weet nooit wat hij zingt. Only you. Woe, en dan...
0: Ja, veel meer is het ook niet, denk ik.
1: Hij zingt iets. Ja. Nou ja, anyway. Jij weet het ook niet.
0: We zitten in de studio met nog steeds Daisy Grandia.
1: Zeker.
0: En we gaan verder met het gesprek. Hè. Voor het plaatje hebben we een beetje de intro gedaan van hoe ben je tot dit boek gekomen.
1: Ja.
0: En dan gaan we nu mee verder. Ik heb er ook allerlei ideeën over, maar ik weet niet of die wel mag spuien of straks even.
1: Even wachten.
0: Even wachten.
1: Ik ga nog even, want misschien krijg je nu al de antwoorden.
0: Ja.
1: Dus we gaan ontdekken. Even lekker verder praten. Daisy, we waren gebleven. Jij zat een beetje in de put. Hormonen geven het een naampje. De rouwverwerking van het verlies van je vader, wat natuurlijk heel verdrietig is. En dan een kant-en-klaar nieuw kind die je moet leren kennen. Het ging niet van een leien dakje. En toen ben je gaan schrijven. Maar, kijk, iedereen die kan wel denken van nou, ik ga leuk opschrijven. Maar jij deed het ook vanuit een andere filosofie. Want jij hebt met heel veel kinderen gewerkt.
2: Klopt.
1: Of je werkt nog met kinderen.
2: Steeds, ja.
1: Ja, wat doe je?
2: Ik werk in de peuteropvang.
1: Ja.
2: En ik heb hiervoor lange tijd BSO werk gedaan. Nu de peuteropvang.
1: Ja, dus allemaal verschillende kindjes.
2: Heel veel verschillende kindjes, ja.
1: En dan denk ik dat je al een beetje een zesde zintuig krijgt voor kindjes die net even anders zijn, die anders andere aanpak moet hebben enzovoort.
2: Ja, klopt.
1: Was dat een beetje dan de trigger dat je dacht van ja, wacht even.
2: Ja, niemand kent mijn kind zo goed als dat ik mijn kind ken.
1: Oké, en dat was dus het begin van.
2: Ja, dat klopt.
1: Nou, vertel, wat heb je toen gedaan?
2: Ja, doordat ik in mijn werk zoveel verschillende kindjes heb gehad en heb leren kennen. Geen kindje is volgens het boekje zoals ik heb geleerd op school.
1: Nee.
2: Dus uiteindelijk kwam ik een beetje tot besef dat ik dat eigenlijk ook moest toepassen bij mijn eigen kindje. Niemand kent mijn kind zo goed als ik. Dus ik moet heel goed kijken wat vertelt mijn kind mij in de signalen die het mij aangeeft.
1: Ja, ja. En die signalen, ik heb jouw boekje gelezen. Mama, jij bent de beste. Het eerste hoofdstuk is al leer de signalen van je kindje herkennen.
2: Ja.
1: Kun je me daar iets meer over vertellen?
2: Ja, elk kindje geeft op een andere manier aan wanneer die honger heeft of wanneer die wilt slapen. Zijn behoefte spreekt hij op een andere manier uit dan een andere baby.
1: Maar hoe kan jij dat dan herkennen?
2: Ja, dat is heel goed kijken naar je kindje. Goed luisteren, goed aanvoelen. Kijken wat voor bewegingen het kindje maakt. En ik denk dat het heel veel op herhaling terechtkomt.
1: Ja, dus je gaat het zelf herkennen als het dat huiltje steeds terugkomt. En je denkt van, oh, hij is te troosten met
2: dit hielp
1: drinken. Of een schone luier. Of, dat is eigenlijk een beetje je kindje lezen.
2: Ja, en dat, echt je kind leren lezen inderdaad.
1: Ja, oké. En Arjan, jij had een vraag.
0: Nou ja, dat is misschien een beetje een parallel traject, maar ik kom uit de generatie, zeg maar, dat er inderdaad allemaal van die boekjes waren. Als Dr. Spock of Hoe je groeit. Ja, Dr. Spock is wel heel oud natuurlijk, maar
1: ja, Dr. Spock, dat is
0: maar
1: heel erg.
0: Maar het was toch een beetje rust, regelmaat, reinheid en dat soort dingen allemaal. Oftewel, je moet binnen het vakje kleuren, bij wijze van spreken.
1: Nou,
0: en zeker met je eerste kind, dat heb ik ook zelf meegemaakt, dan er zijn geen vakjes. Je bent echt een amateur in het opvoeden, want je bent de eerste.
1: Ja.
0: He, dus je probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Het web helpt er ook niet bepaald bij natuurlijk. En uiteindelijk vind je toch een weg, zeg maar, tussen enerzijds de adviezen en anderzijds luisteren.
1: Ja, maar luisteren. Dat kan je in retrospectief wel vertellen. Maar hoe vaak heb jij niet met je handen in je haar gezeten? Van
0: nou, de eerste paar jaar iedere avond, kan ik je zeggen. Ja. Want ik had een hele moeilijk kind.
1: Ja.
0: Met slapen gaan en zo. Ik heb iedere avond met hem in bed gelegen om maar slaap te krijgen. Lukte niet.
1: Nee.
0: Dus gesloopt. Dus, maar je gaat dus wel met dat kind in bed liggen. Want de boekjes schrijven voor lang huilen. Joh, komt goed. Nou, dus niet. Dan ga je toch voor de bijl. En we hebben een heerlijke periode gehad. Een jaar of 8, 9 met onze zoon in bed.
1: Ja, wat is jouw antwoord hierop? Vertel eens.
2: Ja, dat is ook gewoon echt het leren kennen van je eigen kind.
0: Ja.
2: Kijk, het ene kind slaapt gewoon heel makkelijk.
1: Ja.
2: En daar heb je gewoon echt geen kind aan.
0: Ja.
2: En het andere kind,
1: als dat de manier is.
2: Er is gewoon niet altijd een oplossing.
0: Nee.
2: En als dat werkt voor jouw kind, dan is dat hetgene wat werkt voor jouw kind.
0: Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nog steeds moe van.
1: Ja,
0: al die jaren. Mama,
1: ben je wel eens van een kind bevallen?
0: Nou, kijk, dat vind ik nou weer zo makkelijk. Hè?
1: Nee, dat is helemaal niet makkelijk. Ja, maar... Draai maar een praatje. Parijs. Ik wil naar Parijs.
0: Gaan we doen.

0: Ah, lekker naar Parijs met Kenny B. Hoe leuk is dat? Maar wij zitten natuurlijk ook, en dat is heel leuk, met Daisy Krandia uit Hoofddorp. Hier nog aan het praten over haar boek Mama, jij bent de beste. We zijn een beetje in het verhaal gekomen van waarom je het boekje hebt geschreven. Op welk punt? En waarom moeten mensen dit boekje, moeders, misschien in eerste instantie jonge ouders, dit boekje nou kopen?
1: Ik hoop vooral gewoon vrouwen wat meer zelfverzekerdheid te geven. En echt het leren vertrouwen op hun eigen moedergevoel.
0: Ja.
1: In plaats van gevoelens van andere mensen en van buitenaf.
0: Ja.
1: Gewoon echt, jij kent je kindje het beste. Vertrouwen op je eigen gevoel. Het komt echt allemaal goed.
0: Ja.
1: En iedereen gaat door lastige tijden heen met hun eigen kindje en een nieuwe gezin.
0: Ja.
1: Ja, het komt echt allemaal goed.
2: Maar ik denk ook, zeg maar, als je het gegeven krijgt dat je een tweede kind krijgt, dan ben je die amateur niet meer. Hè? Dan heb je ook geleerd te luisteren en te acteren, zeg maar, naar wat je opgebouwd hebt met je eerste kind. Dus je kunt ook herkennen wat er gebeurt. Hè? Dus,
0: alles is herhaling.
2: Elk kind
0: alles
2: is uniek uiteindelijk. Hè? Dus je zal weer anders reageren, bij wijze van spreken.
0: Maar ook dat is weer een ander kind. Maar je bent die onzekerheid volgens mij wel een stukje kwijt. Maar dit is echt een geweldig boekje. Want ik heb het gelezen. We hebben het hier in onze handen. Tenminste, ik heb het in mijn handen nu. En wat ik zo leuk vind, dat is dat je af en toe heb je een soort van... Ja, het is een gedichtje. Bijvoorbeeld, ik lees voor, even ademhalen. Je hoeft dit niet te bewijzen. Je mag het op jouw manier doen. Je gevoel is geen toeval. Jij bent genoeg. Daar zit zoveel in opgesloten. Het zijn eigenlijk allemaal ruggensteuntjes voor jonge moeders die denken van, gaat niet goed. Dan zeg jij, nee meid, je doet niks fout. Het is een fase, geen eindstation. Je baby vraagt niet te veel, maar iets anders. Vertrouw op wat je ziet. Jij kent je baby het best. Het zijn allemaal eigenlijk... ik wil bijna omhelzingen. Zo van, meisje, maak je niet zo druk. Of papa, maak je niet zo druk. Het komt wel goed.
1: Ja, zo probeerde ik dat inderdaad ook een beetje neer te zetten in mijn...
0: Nou, dan heb ik het goed begrepen.
1: Ja.
0: Dit is goed gedaan dan. Het is echt aan te raden, dit boekje, voor jonge ouders. Misschien ook wel voor opa's en oma's.
2: Aanstaande ouders.
0: Aanstaande ouders, zeker. Ja. Het is een handzaam boekje. Het is geen dikke pil, maar het is een heel mooi boekje. De voorkant kan het even beschrijven. Er staan twee hele schattige voetjes van jouw zoon op.
2: Ja?
0: Ja, het is zoon. Daisy woont in Hoofddorp. Waar kunnen wij dit boekje kopen?
1: Vooral op de webshops van Bookscout, bol.com en Bruna. Online.
0: Online kunnen we het halen. En dan ga ik heel lullig vragen, wat kost nou zo'n boekje?
1: Hij is €15,99.
0: Nou jongens, zoveel raad en zoveel liefde in zo'n boekje.
2: Ja, de feestdagen komen eraan. Ik zou er niet te lang over nadenken.
0: Nee, zeker niet. Daisy, ik ben heel blij dat je naar de studio bent gekomen. Ik ben een hoop wijzer geworden. En ik vind dit een heel fijn boekje. En mocht het zo zijn dat de tweede eraan komt. En je hebt weer, je weet nooit hoe het leven gaat. En je hebt weer een mooi boekje. Dus ik bedoel, het tweede boekje komt eraan. Of een tweede keer. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Dan ben je weer van harte welkom.
1: Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ons op de hoogte. Dankjewel, Daisy.
1: Heel erg bedankt.
2: Ja, dankjewel.

0: De stad Amsterdam, we vervolgen onze stedentrip. We hadden voor het gesprek nog even Kenny.
1: Ja, die ken ik.
0: Met Parijs.
1: Wie kent hem niet?
0: Wie kent hem niet? En waar is nu de tijd voor bellen?
1: We go schnibbeling.
0: Ja! De 30ste!
1: Yay! Ja. Nou, tot tijd dat ik een keertje ga winnen, hoor. Want jij volgens mij speel je vals.
0: We leggen het spel even uit, ook aan onze gast in de studio.
1: Ja.
0: We hebben hier een dobbelsteen. Deze dobbelsteen bepaalt het lot van vanavond. En het lot wil zoveel zeggen als van als de dobbelsteen op het kantje van Arjan valt, dan mag ik bepalen welk nummertje we draaien. Valt hij op het kantje
1: alle
0: van even
1: Bellen, nummers.
0: Dan mag ik het ook bepalen.
1: Komt nee.
0: Daar komt de laatste weken wel op neer zo'n beetje. Nee,
1: hij speelt gewoon vals.
0: Ik ga gewoon.
1: Wil jij even controleren?
0: Ja, kom even controleren. Het is een 4.
1: Oh, kijken. Ah, het is een 4.
0: Nou, de notaris heeft
1: je moet vaker komen, dan kun je echt vaker controleren.
0: Onze notaris heeft even goedgekeurd.
1: Nou, ik heb een snibbel uitgekozen. En in het kader van onze stedentrips gaan we naar Philadelphia. En wel de straten van Philadelphia, oftewel de streets of Philadelphia, van onze eigen boss Bruce Springsteen. Mm-hmm. Het is een indringend lied over een eenzaam en pijnlijk gevecht van mensen met HIV en AIDS. Het is een oude film, 1993. En het was net in de tijd dat er nog net geen medicijnen waren voor HIV, AIDS. Ja. Hè? De homoziekte, zoals ze het noemden. Tom Hanks speelde de hoofdrol in die film. Het was een ongelooflijk taboe wat ze daarmee doorbraken. Want iedereen dacht dat als je iemand aanraakte, dat je dan meteen al HIV kon krijgen. AIDS kon krijgen. En dat was natuurlijk helemaal niet zo. Het lied is geschreven vanuit het perspectief van een AIDS-patiënt die fysiek aftakelt en merkt dat de maatschappij hem uitsluit en vermijdt. Omdat ze bang zijn dat ze van één kuchje AIDS krijgen.
0: Ja, dat was nog een heel gedoe om een advocaat te krijgen.
1: Ja,
0: ook bang natuurlijk om geïnfecteerd te worden.
1: Ook nog. En
0: wie was het ook? Was het Denzel Washington?
1: Ja.
0: Ja.
1: En het is ook nog in de tijd dat Freddie Mercury overleed, hè?
0: Ja.
1: In 1993. Het is dus de songtitel van de film. Het werd een enorm succes, dat nummer. Het brak ook open de bezinning. Als je die film gezien had, van we hoeven helemaal niet bang te zijn voor mensen. Wat doen we die mensen aan door ze in eenzaamheid weg te laten kwijnen? En weet dat er heel veel mensen in eenzaamheid weggekwijnd zijn.
0: Ik heb hem gezien destijds toen hij uitkwam. Het was inderdaad nog de toptijd van. En het eindigde ook met dit nummer, hè, de film.
1: Ja.
0: En nou, tranen met tuiten kan ik.
1: Ja, en het won hele grote prijzen. Sterker nog, het heeft een Academy Award gekregen. Dus een Oscar voor de beste originele nummer van. En 4 Grammy Awards. Dus het is niet zomaar een nummer. Het is er eentje met lading. En het dekte ook de lading die op dat moment onder een deken verstopt zat. Ja. En naar buiten kwam. En waardoor iedereen echt stil stond met oké, nu gaan we een andere richting op.
0: Ja.
1: Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen.
2: Tot 10 uur, sluimertijd op meer radio.

0: Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen. Wat is het een fantastische plaat. Hè?
1: Ja.
0: Wat een fantastische film.
1: Ja, en zo zijn we weer een stapje verder in ons rondje stedentrips.
0: Ja.
1: Geworden, geweest. Over rondjes gesproken. Ik vond een bericht over een jongen van 26... die zaterdag 26 september om 1600 uur bij zijn ouders aan de Lissendijk het water induikt voor een bijzondere uitdaging. Hij wil de hele ringvaart van Haarlemmermeer rondzwemmen. Nou, dat is ongeveer 60 kilometer. Ik vind het een uitdaging. En het leuke is, ja, ik ga het zeggen, ik vond het geweldig, die naam. Het is Niels Onderwater.
0: Ja.
1: Ik vind hem helemaal goed.
0: Ja.
1: Waarom doet hij dat? De zwemtocht doet hij omdat hij geld in wil zamelen voor het Maarten van der Weijden Foundation.
0: Nou, nou, wie
1: moet
0: kent
1: je
0: hem
1: dat
0: niet?
1: Kennen.
0: Ja.
1: Dat is Maarten van der Weijden. Die wilde in Brabant volgens mij een grote ronde zwemmen. Maar hij werd heel ziek.
0: Ja, hij werd ziek, ja.
1: Ja, dus die heeft hij af moeten kappen. Ja. Maar hij denkt van ja, wat Maarten kan, dat kan ik ook. Ik doe hem iets kleiner. Nou vind ik het nog een ongelofelijk eend. Hij heeft inmiddels al 3.500 euro aanmoedigingsgeld opgehaald. Het doel is 10.000 euro. Hij wil met de uitdaging uit zijn comfortzone komen en anderen inspireren hetzelfde te doen.
0: Nou, 60 kilometer zwemmen, dat...
1: Nou, maar je kan stukjes meezwemmen, hè?
0: Wilt hij uit de comfortzone komen?
1: Ja.
0: Dat hij dat wil inspireren, zeg maar.
1: Ik zal je vertellen, ik ga proberen Niels Onderwater boven water te krijgen, zodat hij in onze studio volgende week mensen kan enthousiasmeren om toch echt wel geld te doneren.
0: Ja, we gaan hem een duwtje geven. Dus laat hem maar komen. Ik vind het een goed idee.
1: Helemaal goed.
0: Ja? Gaan we doen.

0: van Philadelphia naar New York. Dit waren Garfunkel en Simon.
1: Garfunkel en Simon?
0: Ja.
1: Ik denk, dit klinkt heel raar in mijn oren.
0: Dat doe ik ook zo. Ja, zo ben ik. Ja, weet je toch?
1: Ja, je hebt achterstevoren.
0: We hebben weer twee medailles in de Haarlemmermeer.
1: Ja, we blijven in de zwemsferen.
0: Ja, en windsurfen. Dus het watersferen.
1: Ja, watersferen. Nou ja, ik denk dat je ook moet zwemmen, wil je gaan windfoilen.
0: Foilen.
1: Heet dat tegenwoordig.
0: Ja.
1: Dat is, maar we beginnen met de jeugdzwemmer Baris Tomu. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat is een Haarlemmermeerse jeugdzwemmer. En die zwemt al jaren voor de zwem- en poloclub ZPCH in Hoofddorp. Nou, dat is echt een kweekvijver van hier tot in Jeruzalem. Hij heeft tijdens de Nederlandse juniorkampioenschappen de zilveren medaille gewonnen op de 400 meter vrije slag in de categorie jongens onder de 16 jaar. Het was een spannende finale en hij tikte een tijd van 4.798 aan vlak achter de winnaar Matthias Stolk. En met zijn sterke prestaties werd hij bovendien tweede van Nederland in het algemeen vrije slagklassement in zijn leeftijdsklasse. Dus daar gaan we heel veel van horen. En ik hoop dat hij luistert. Dan kunnen we hem ook een keertje uitnodigen in de studio. Ik ben gewoon open sollicitaties aan het doen van kom hier, kom hier. En de tweede is, en die is al eigenlijk heel groot, Luc van Op Zeeland, die heeft afgelopen zaterdag de Engelse Weymouth opnieuw de wereldtitel veroverd in het Olympische IQ foil klasse. Jeetje, Mina. Het is bijna 10 uur. De 27-jarige windsurfer besliste de spannende finale met een sterke manoeuvre bij de voorlaatste boei. Heb je wel eens gezien windfoilen?
0: Jazeker.
1: Dat ze dan echt zo'n meter boven het water aan het flabberen zijn. En het is eigenlijk in het voor het ouderwetse windsurfen in de plaats gekomen.
0: Ja, het gaat ook ontzettend hard.
1: Hij is, het is de tweede wereldtitel al voor hem. Hij won hem al in 2023. Maar hij won ook in 2024 brons op de Olympische Spelen. De overwinning is bovendien belangrijk voor de Nederlandse kwalificatiestrijd voor de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. Zijn we net naartoe geweest trouwens. Zijn rivaal Kieran Batlu, die dus ook al een keer goud gewonnen heeft. Ja, die is in mineur. Finale werd van een valse start ongeldig verklaard en moest worden overgedaan. En volgens mij mag er maar één naar de Olympische Spelen. Dus dan valt Kieran Batlu bij deze al uit.
0: Een vermeende valse start.
1: Ja,
0: obieus.
1: Ja, ze moeten allemaal in het water.
0: Mm-hmm.
1: En het is een denkbeeldige lijn die ze niet over mogen gaan. Dus mm-hmm. Het is echt van natte vingerwerk van oké, start poef daar. Oh, nou misschien was die iets eerder weg. Zo voelt dat een beetje. Ja. Dan heb je hele scherpe ogen. Maar het is niet een VAR die je met een elektronisch oog dat kan zien, volgens mij.
0: Nee.
1: Maar anyway, succes op het zwemmen.
0: Ja.
1: Gebied en foilen en dan gaat er nog wat gebeuren met Niels die onder water duikt met rondje Haarlemmermeer. Dus allemaal leuk.
0: Ja, en we gaan nu van New York naar Wenen.
1: Naar Wenen?
0: Ja, op Fox Vienna.

0: Vienna van Ultra Fox. Bellen.
1: Ja.
0: We komen weer een beetje aan het einde van dit programma.
1: Toch wel? Wat is het weer voorbij gevlogen?
0: Ja, als je zo'n heerlijke gast hebt die zo van vol vuur vertelt over haar juist geschreven boek. Zojuist geschreven boek.
1: Ja, mama, jij bent de liefste.
0: Ja.
1: Van Daisy.
0: Ja.
1: Daisy Grandia. En je kan hem online overal vinden. Dit is echt een boek voor alle aanstaande ouders of jonge ouders. Echt een aanrader met hoofdletters.
0: Ja.
1: Absoluut. Nou, we zijn een rondje op stedentrip geweest.
0: Ja, en ik ga vanaf morgen ook op stedentrip.
1: Ja,
0: maar dan
1: ja.
0: Zakelijk.
1: Ja, maar dat is niet leuk.
0: Nou, dat is best wel leuk hoor. Want het is niet alleen werk. Het is ook 's avonds natuurlijk een beetje ontspannen.
1: Oké. Okay.
0: Dus, ik vlieg morgen naar Istanbul.
1: Ah.
0: En ik kom vrijdagavond weer terug.
1: Dus dan ben je weer op tijd terug voor volgende week. Dan zijn we er om 8:00.
0: Ja, we gaan de trendbreuk doen.
1: Ja.
0: We hebben volgende week een uurtje van Forgotten Faces gekregen.
1: Ja.
0: Veder is met vakantie, dus die gaan we nuttig benutten.
1: Zeker, dat sowieso. En wie weet zit er nog meer in het vat, dat hopen we.
0: Ja.
1: En volgende week dan gaan we ook iets doen. Een beetje een crossover met Forgotten Faces.
0: Ja,
1: dan gaan we een
0: One Hit Wonder, oftewel eendagsvliegen.
1: Gaan we
0: een lijstje van maken, ja. Ja.
1: Als jij een eendagsvlieg hebt die je graag wil horen, doe even een mailtje naar
0: studio@meerradio.nl.
1: Ja. Wij danken onze gast. Daisy, ja. Dankjewel.
0: Ja.
1: En ik zie jou volgende week weer.
0: Ja.
1: En voor iedereen, zo direct hebben wij Ton van Dranen met
0: Nice and Easy.
1: Goed zo, Nice and Slow. Het komt maar niet goed met jou. Ton, met heerlijke muziek waar je zo langzaam je oogjes mee kan sluiten. En dan kan gaan doezelen. En wij zeggen tot volgende week.
0: Tot volgende week en welterusten.
1: Welterusten.
2: Dit was Sluimertijd. Arjan en Belle loodsten je door de avond met alles wat je nog wilde weten. Tot volgende week.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: thuis weer heeft gevonden.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIV. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boeren gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
2: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer macht in het oosten, mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: The Sun Goes Down uit 1983, dat was Level 42. Goedenavond.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.
0: Welkom weer bij deze Nice and Slow, tot 12 uur inderdaad, met de mooiste muziek voor je. Zo straks nog 10:30, ze werd maar 27 jaar.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Het is dan Amy Winehouse die je straks gaat horen in de 2 van 1. Nu Luna, dit is Pauze. Ik krijg...

Acta en de Munnik, lopen tot de zon komt. En Madonna met True Blue, die hoorde je na Family of the Year met Hero. En tot NOS Journaal van 10:30 is dit The Doors met People Are Strange.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Todate geven we elke maand een nieuwe plaat weg. In samenwerking met InFront Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio. Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: Coche samen met Kimbra. En het is alweer 2011. Deze Somebody That I Used To Know. Met onder meer een sample van Sevilla van Luis Bonfa. En die komt er weer uit de jaren 60.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: De 2 van 1. Ze werd maar 27 jaar. Een van de vele artiesten die maar 27 jaar werd. Er hoorde er eentje vlak voor het nieuws van half 11. Namelijk Jim Morrison. Die werd ook maar 27. Hier is Amy Winehouse voor je. 2 keer. Als eerste Valerie. En daarna Love is Losing is a Losing Game.

Ja, het is alweer bijna september, hè? Dat was Gilbert Bécaud uit 1978. Met een liedje dat hij samen schreef met Neil Diamond over september. He said, only the poets, every god...

Hij wist dat hij stervende was in mei 1991. Toen hij dit opnam, Freddie Mercury. En These Are The Days Of Our Lives. En hij overleed op 45-jarige leeftijd. Op 24 november 1991. En dit, These Are The Days Of Our Lives, verscheen op 9 december 1991 in Europa. Als een B-kant van de Bohemian Rhapsody, die opnieuw werd uitgebracht. Tot zover dit eerste uur van Nice and Slow. We gaan eruit met deze hele bekende van Kenny G. Dit is Songbird, tot het NOS Journaal van 11 uur.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
0: Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: Blame It on the Rain van Milli Vanilli uit 1989. En een jaar later moesten de twee jongens van Milli Vanilli hun Grammy Award inleveren. Want ze bleken helemaal niet echt te zingen. Nee, Frank Farian had gewoon een paar jongens ingehuurd als studiogroep.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Die maakte later nog een plaat als The Real Milli Vanilli. Hallo, welkom terug bij Nice and Slow. We hebben natuurlijk weer mooie muziek voor je hoor. Zoals Susanne Freek, straks voor Gerda.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Na half 12. En dan hoor je Ella Langley hier bij Meer Radio. Nu gaan we naar Vlaanderen. Nielse Stadsbader met Beloof je mij.

Sienna Spyro is dit. Van de laatst verschenen album, het laatste nummer van het album, Die on This Hill, de akoestische versie van dat nummer. En hier is Willie Nelson in Nicest Glow met zijn versie van Always on My Mind.

Carpenters met een nummer van Leon Russell. Dat was Superstar. En daarna The Motions in 2019. Ja, 2019 inderdaad. The Motions met Warm Me Baby. En terug naar de jaren 60 met deze van de Cats. Ze hebben niet alleen Lia gemaakt, maar ook dit nummer. Dit gaat over Marianne.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.

0: Ik draai Susanne Freek met Als naam is altijd van mijn lieve Gerda. Gewoon omdat ik van haar hou. En ook zeg altijd, schatje, ik hou van jou, hè. Tot straks, hè, na het NOS Journaal.
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: 2 van 1 is voor Ella Langley. Als eerste hoor je hier met Noah Cyrus. The first

Uit de jaren 60 alweer Bobby Solo en Una Lacrima Sul Viso als Italiaanse klassieker. Vooraf gegaan door twee keer Ella Langley uit Amerika. Als eerste hoor je haar samen met Noah Cyrus in Way of the World. En daarna een hit van haar van vorig jaar, Choosing Texas. En hier is Mel uit De Beste Zangers.

door de Mel uit Volendam met I Will Wait For You uit de beste zangers van 2023. En de Who uit 1967 met Marianne With The Shaky Hands. En tot zover Nice Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. Ik laat je achter met Lionel Richie, de Commodores en Still. Wat rust, hè?

0: hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.